0: Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
1: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
7: Apparently the best writing comes straight from the heart.
8: So what's in your heart?
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op magazine en bestel vandaag nog.
2: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
5: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
8: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Hallo allemaal. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie eigen host Johan Toet. Ik hoop dat jullie me allemaal nog een beetje trekken. 2 keer in de week op de radio is niet niks, ook niet voor mij. Maar ik hoop dat ik jullie niet te veel word. En dat jullie nog steeds met plezier luisteren. Dat jullie er wat aan hebben. Dat jullie bemoedigd worden, opgebouwd worden, getransformeerd worden. Dat jullie handvaten krijgen en goudklompjes. En dat jullie gezegend worden gewoon door wat we willen doen om jullie te zegenen. Ik vind het heel fijn om dat ook terug te horen van mensen. Van, we worden echt gezegend door de uitzendingen, worden bemoedigd. Of ik vind er echt helemaal geen bal aan, mag je ook zeggen. Maar zeg dat dan gewoon even tegen je buurman of zo. Want die kritiek zit ik niet op te wachten. Maar mag hoor, ook helemaal prima. Maar laat het gewoon even weten. Weet je, ga eventjes naar info@johantoet.com. Of naar de website en dan naar het contactformulier. Of naar godradio.nl. En dan kun je ook je bevindingen achterlaten. En dan komt het allemaal goed. Maar het is goed om bemoedigingen terug te horen en getuigenissen terug te horen. Want dat vinden wij fijn. Dan weten we dat we op de goede weg zitten. Dan weten we dat we goed bezig zijn. Weten we sowieso hoor. Maar ik denk dat jullie wel snappen wat ik bedoel. Het is soms om leuk om te horen van, hey man, weet je, ik heb geluisterd naar je les. En man, ik zat er echt doorheen. Maar het heeft me zo bemoedigd. En weet je, ik kan er weer tegenaan. Of ik heb iets gehoord. Ik had het nog nooit eerder gehoord. Ik heb er nooit eerder zo naar gekeken. Het heeft me echt gezegend, man. Denk van, oh lekker, weet je, dat doen we het voor. Weet je, dat doen we het gewoon voor. We doen het om God de eer te geven, maar we doen het om mensen gewoon verder te helpen. Om het lichaam toe te rusten, om het lichaam gewoon fundament te geven. Weet je, en natuurlijk zijn er heel veel mensen die alles weten en helemaal niks meer hoeven te leren. Ik ben niet jaloers. Ik wil altijd nog steeds leren. Elke dag wil ik leren, leren, leren. En ik leer nog steeds elke dag. De dingen die ik 5 jaar geleden dacht allemaal te weten, blijken achteraf maar een fractie te zijn van wat daarover dat te weten valt. Weet je, en hoe ik 5 jaar geleden wandelde, wandel ik nu gewoon alweer heel anders. Hoe ik er toen in stond, sta ik er nu alweer heel anders in. En dat is niet anders in de zin van het tegenovergestelde van hoe ik erin stond, maar volwassener. Omdat je steeds meer diepgang krijgt. Je krijgt steeds meer openbaring. Je krijgt steeds meer inzicht. Je krijgt steeds meer kennis. Je gaat dingen steeds beter begrijpen. Ik bedoel, er waren zoveel dingen die ik gewoon helemaal niet begreep. En die ik gewoon steeds beter begin te begrijpen. Vanwege het feit dat ik mijn denken vernieuw met het woord van God. Vanwege het feit dat ik een relatie heb en aan de voeten zit van koning Jezus. Dus ik wil elke dag leren. Als er niks meer valt te leren, dan kan de Heer me komen halen. Maar geloof me, ik ben nog maar een baby. Ik ben nog maar een baby. Heel af en toe mag de spen uit mijn mond. Weet je, en krijg ik een beetje vast voedsel. Maar in die zin nog niet echt helemaal vast. Ik ben nog steeds melk aan het drinken. Ik ben ook nog maar een baby, net als de rest. Want ik wil namelijk nog steeds elke dag leren. En ik ben niet zo hoogmoedig en arrogant om te zeggen, ik weet alles. Ik weet een paar dingen, maar ik weet niet alles. Ik weet wel alles, want de Heilige Geest onderwijst mij alles. Maar ik weet niet alles wat er te weten valt over alles wat ik weet. Halleluja. Nou, in ieder geval, waar het op neerkomt, lieve mensen, is dat ik nooit te oud ben om te leren. Dus ik ben niet... Ik ben nederig genoeg om gewoon te kunnen zeggen van, hey, ik leer nog steeds elke dag. Ik luister nog steeds teachings. Ik kijk nog steeds onderwijs en preken. Ik lees boeken. Ik lees de Bijbel. Weet je, ik praat met andere broeders en zusters. Andere leiders in het lichaam. En ik leer dingen. Ik leer gewoon elke dag weer opnieuw. En gelukkig maar, want anders is het ook maar zo'n saaie bedoeling. En weet je dus wie jij ook bent. En als je denkt dat je alles al weet. Oké, weet je, dan kan ik voor jou niet veel betekenen. Maar als jij iemand bent die gewoon graag nog steeds wilt leren, wil vernieuwen, wil herhalen, wil begrijpen, teruggebracht wilt worden naar dat fundament en die eerste liefde en al die dingen meer, weet je, dan ben ik blij dat ik iets voor je kan betekenen. Want het is mijn hart, het is het hart van onze ministry. En het is het hart van mij en Brenda om mensen tot zegen te zijn, want we zijn gezegend om tot zegen te zijn. Dat is alles. Weet je, we doen het om niet. We hebben het gekregen om niet. En we geven het om niet. Zodat jij gezegend en bemoedigd kan worden. En dat is alles wat ik erover wil zeggen. Halleluja. Alright, nou, we zijn alweer in een nieuwe les bewandeld. In ieder geval in een nieuwe les beland. Halleluja. Ook ik verspreek me wel eens. En daar is ook genade voor, want mijn God is een goede God. Maar we zijn beland in les 1.14. En we hebben het natuurlijk gehad de afgelopen twee weken over heel interessante onderwerpen. We hebben het gehad over het belang van het woord van God. En we hebben het gehad over het vernieuwen van je denken. Nou, ik dacht, hoe mooi is het om een les te gaan doen over hoe wij doeltreffend Bijbel kunnen lezen. Want we begrijpen dat het woord van God belangrijk is, want daar hebben we het over gehad. We begrijpen ook hoe we ons denken moeten gaan vernieuwen met het woord van God. Maar hoe kunnen we nou doeltreffend het woord van God tot ons nemen? Hoe kunnen we doeltreffend de Bijbel lezen? Ik dacht, dat is misschien een leuke les om met jullie te behandelen. En ik weet dat er zijn veel meer methodes dan de methodes die ik met jullie vandaag ga delen. Maar dit zijn ook methodes. En misschien kun je er wat mee. En ontdek je nieuwe dingen en kan ik je tools overhandigen waardoor het voor jou makkelijker en leuker wordt om de Bijbel tot je te gaan nemen. Nou, als dat zo is, dan heb ik daar mijn doel mee bereikt. Dus laten we gaan bidden. Vader, dank u wel weer voor uw woord, voor uw waarheid. Dank u wel voor uw tools. Dank u wel voor wie u bent. U bent een machtige, prachtige, liefdevolle God. En iedereen die iets anders durft te zeggen, te denken of te beweren, die mag lekker ophoepelen, Vader, want u bent wie u zegt dat u bent. En u bent geen mens dat u liegen zou. U bent goed. U bent geweldig. Ik hou van u. En we loven en prijzen uw naam, Heer. In de machtige naam van Koning Jezus. Halleluja. Halleluja. Alright. Nou, de titel die ik gegeven heb aan deze les is doeltreffend Bijbel lezen. Doeltreffend Bijbel lezen. En ik wil gaan kijken met jullie hoe we het woord van God doeltreffend tot ons kunnen nemen. En waarom benadruk ik het woord doeltreffend? Omdat het belangrijk is dat het woord van God zijn doel treft. Amen. Ik bedoel, als je een voetballer in het veld zet en hij begint een beetje tegen die bal aan te schoppen en hij gaat alle kanten uit behalve het doel, dan heeft hij zijn doel niet getroffen. Dan heeft hij een beetje een potje gevoetbald, maar voor de rest heeft hij er niet echt veel van gebakken. Nee, en zo kunnen we het woord van God ook aan alle kanten binnen laten komen, maar we willen ervoor zorgen dat het zijn doel treft. Dat het gaat doen waarvoor het gezonden is. En dat is belangrijk. Dus hoe kan het woord van God ook echt in ons blijven en hoe kan het ons van binnenuit transformeren naar die nieuwe mens die wij nu geworden zijn in Christus Jezus? Nou, de allerbelangrijkste motivatie om Gods woord tot je te nemen moet zijn dat jij jouw hartsverlangen hebt, dat je een motivatie hebt en een hartsverlangen hebt om God beter te leren kennen. Dat is de allerbelangrijkste beweegreden waarom je Gods woord tot je zou moeten nemen. Zodat je hem beter kunt leren kennen. Gnostis. Want dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. En de enige geboren zoon die u gezonden heeft. Dus niet alleen maar om kennis te vergaren. Want kennis alleen, dat blaast gewoon op. Dus we willen het woord tot ons nemen, zodat we God beter kunnen leren kennen. Wanneer we kijken naar Joodse kinderen, die worden opgevoed met de Tenach. En dan kunnen we daar een hele hoop van leren. Als eerste zag je dat die Joodse kinderen de eerste 5 boeken van Mozes, beter bekend als de Pentateuch of de Torah, uit hun hoofd moesten leren. De eerste 5 boeken van de wet, gewoon uit hun hoofd leren. Dat is bizar. Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomium, Deuteronomium. Maar dit moesten ze uit hun hoofd leren. Weet je, en dat was gewoon bizar. Maar als zij daar heel goed in bleken te zijn, mochten ze ook nog een keer de kleine en de grote profeet uit hun hoofd gaan leren. Nou, die kinderen die doen niks anders dan de hele dag het woord reciteren, het woord mediteren en het woord daardoor dus ook memoriseren. En wat we heel vaak horen is dat als christenen in de Bijbel hebben gelezen, dat ze vrijwel direct daarna alweer zijn vergeten wat ze precies hebben gelezen. Weet je, ik ken ook heel veel verhalen van mensen die, en inclusief ikzelf heb daar ook heel erg veel last van gehad, dat ze kunnen 2-3 uur lang naar een serie kijken, niks aan de hand. Maar dan gaan ze de Bijbel lezen, vallen ze na 2 minuten in slaap, worden hun ogen zwaar. Waarom is dat? Het is niet omdat het woord zwaar is. Het is niet omdat het niet interessant is wat we lezen. Dat is gewoon een geestelijke macht die niet wil dat jij die waarheid tot je neemt. Heb je daar wel eens over nagedacht? En dat kun je gewoon counteren, verbreken en wegsturen in de naam van Jezus. Al moet je luciferstokjes tussen je oogleden zetten, zodat je ogen open blijven staan. Maar lees zoveel als je kunt lezen. Halleluja. Anyway, heel vaak hebben mensen dus, oké, ik heb de Bijbel gelezen, maar ik weet gewoon niet meer, ik weet niet meer wat ik gelezen heb. Weet je, en ze vergeten het eigenlijk meteen. Nou, het zegende is wel op het moment dat ze net aan het lezen waren, maar het is niet neergedaald in hun hart. En dat komt omdat er meestal oppervlakkig wordt gelezen en niet specifiek en dus doeltreffend wordt gelezen. Nou, laten we eerst eens kijken naar wat het woord van God zegt over het tot ons nemen van het woord en het belang hiervan. In Joshua 1 vers 8 staat, dit boek met deze wet, dus dit boek, dit woord, de Bijbel, met deze wet mag niet wijken uit uw mond. Maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Zie je, God leert ons dat als wij zijn woord dag en nacht overdenken, dus dat we er dag en nacht mee bezig zijn, dat we dag en nacht door ons denken heen laten gaan en er continu over nadenken. Uw woord zegt dit, uw woord zegt dat, uw woord zegt zus, uw woord zegt zo, uw woord zegt dit, uw woord zegt dat, uw woord zegt zus, uw woord zegt zo. En we zijn er continu over aan het nadenken en we leren daarna handelen. Hoe zou God op deze manier, wat zou Jezus nu gedaan hebben in deze situatie? Wat zegt het woord daar ook weer over? Oh ja, het woord zegt dit erover. En je gaat daarna handelen, je gaat het toepassen. En dan brengt dat voorspoed in ons leven, in al zijn facetten. Want dat is wat het woord zegt. Dan zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Ik wil verstandig handelen en ik wil dat mijn wegen voorspoedig zijn. Ik wil wandelen in de wil van de Vader en ik wil hem kennen. Van aangezicht tot aangezicht. Weet je, een wijs mens gehoorzaamt en omarmt het woord van God als was het zijn levensadem. Als was het zijn enige bron van bestaan. Dat is wat een wijs mens zou doen. Deuteronomium 6 vers 6 tot en met 9 staat, deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. Niet, nou, het zou leuk zijn als je ze opslaat. Ja, nee, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en u moet erover spreken. Weet je hoe belangrijk het is om je kinderen in te prenten, de woorden van God, in plaats van alle troep en alle ruis en alle bagger die ze overal te horen krijgen op social media, televisie en weet ik wat allemaal. Ze zitten helemaal verzopen in hun telefoon, in een tablet of computerspelletje of wat het ook is. Al die troep, nee, je moet de woorden van God bij hun inprenten. En je moet erover spreken. Het moet continu uit je mond komen. Als u in uw huis zit en als u over de weg gaat. Als u neerligt en als u opstaat. U moet ze als een teken op uw hand binden. En u moet ze als een voorhoofdband tussen uw ogen zijn. Met andere woorden, je moet ze gewoon constant voor ogen houden. Het woord van God. Constant voor ogen houden. Weet je, en u moet ze op de deurposten van uw huis en uw poorten schrijven. God leert ons dat we zijn woorden moeten bewaren in ons hart. Dit betekent dat we er heel bewust mee bezig moeten zijn om het te kunnen begrijpen en om het zo tot ons te kunnen nemen, zodat het niet gelijk geroofd kan worden door de boze. En Marcus 4 vers 15 zegt dat de Satan komt en het woord rooft dat in ons hart gezaaid is. Maar wij moeten ervoor zorgen dat hij het niet kan roven. Wij moeten waakzaam zijn en wij moeten er zo op mediteren en er zo mee bezig zijn dat hij niet meer kan roven. Op het moment dat jij logos tot je neemt en het daalt neer in jouw hart en het wordt een openbaringskennis, het wordt rema, kan de Satan komen wat hij wil, maar hij kan het niet meer roven, want het is rema geworden. Het is levend voor jou geworden. Het is levend voor jou geworden. Het woord van God is scherper dan enig tweesnijdend zwaard, weet je. En het wordt levend voor jou, in jou. Dus we moeten onszelf er niet alleen in onderdompelen, maar we moeten ook onze kinderen erin onderdompelen. We moeten er constant over praten. Zijn woord moet constant in ons mond zijn. Ons hele zijn, ons hele hebben en houden zou ondergedompeld moeten worden met het woord van God. Halleluja. En het is zo belangrijk, lieve mensen, dat we het woord tot ons nemen. Want het laat ons onze Vader zien. Het laat ons Jezus onze Verlosser zien. Het laat ons de Heilige Geest zien. Onze vertrooster, onze leraar. Het laat ons alles zien. God zegt in Psalm 40 vers 8, toen zei ik, zie, ik kom, in de boekrol is over mij geschreven. In de boekrol is over God geschreven, is over Jezus geschreven. In de boekrol, in de Bijbel. Colossense 3 vers 16 zegt, laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Niet een heel klein beetje, 1 Bijbeltekst, 2 Bijbelteksten. In rijke mate in u wonen. Het woord is onmisbaar voor iedere gelovige die een serieuze wandel wil met de Heer. Onmisbaar. 2 Timotheüs 3 vers 16 en 17 zegt dat heel de schrift door God is ingegeven en nuttig is om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, zodat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. Ja, dus, man, weet je, als je die teksten gaat ontleden, heel het woord van God is door God ingegeven. De Bijbel, het geschreven woord, is door God ingegeven. Het is geïnspireerd door de Heilige Geest. En het is nuttig om ermee te onderwijzen. En als je iemand onderwijst, dan wordt hij die onderwezen wordt wijs. Het is om ermee te weerleggen. Als iemand komt met een leugen, als iemand komt met een valse doctrine of een dwaling, kun je het woord nemen om vervolgens te weerleggen wat die ander probeert je op te leggen. Ja, het is gegeven om te verbeteren, zodat we een betere versie worden van onszelf. Zodat hij die in ons is zichtbaar begint te worden en niet wij zelf. Weet je, opdat we opgevoed zouden worden in de rechtvaardigheid. Dat we begrijpen dat we rechtvaardig zijn. Je bent rechtvaardig, handel dan rechtvaardig, wandel rechtvaardig, doe rechtvaardig, wees rechtvaardig in heel je doen en laten. Zodat elk mens die God toebehoort volmaakt zou zijn. Volmaakt. Colossense 3 vers 16 zegt dat we volmaakt zijn in Christus Jezus. Dat we volmaakt zouden zijn. Tot elk goed werk volkomen toegerust. Man, dit is powerful, man. Dit is powerful. Het hoort in rijke mate hoort het in ons te wonen, lieve broeders en zusters. Zodat we geestelijk kunnen groeien. Weet je, en ook kunnen we door de kennis van het woord kunnen we leren wandelen in onze autoriteit en onze ware identiteit. En dat is noodzakelijk voor een overwinnend leven. Weet je, het belang van het woord waar we het over gehad hebben laat jou allemaal van dat soort dingen zien. Maar in Johannes 14 vers 26 staat: maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen, alles wat ik u gezegd heb. Dus de Heilige Geest, de trooster, die ons gegeven is, die zal ons in alles onderwijzen, en ons alles in herinnering brengen wat ik u gezegd heb, zegt Jezus. Maar als wij het woord van God niet in ons hart zaaien, als wij geen kennis hebben van het woord van God, als wij ons denken niet vernieuwd hebben met het woord van God, als wij het woord van God niet opslaan in ons, dan kan de Heilige Geest het ook niet in herinnering brengen. Hij kan niet iets in herinnering brengen wat je niet weet. Kom, ik breng eens in herinnering. Wat? Ja, niets, want je hebt het niet in je, dan kan ik het ook niet in herinnering brengen. Hij brengt je in herinnering alles wat Jezus gezegd heeft. Jezus is het woord en het woord spreekt tot ons. Maar als het niet tot ons gesproken heeft, kunnen we er ook niet aan herinnerd worden. Het is dus zeer belangrijk, het is noodzakelijk zelfs, dat wij het woord van God opslaan in ons hart, opdat het ons kan vernieuwen en ons helpt te leren leven vanuit onze nieuwe mens. Dus hoe doe je dat dan? Hoe sla je het woord van God op in jouw hart? Hoe zaai jij het woord in de goede grond van jouw hart? Hoe lees je doeltreffend het woord van God? Nou, in Markus 4 vers 14 staat: de zaaier is hij die het woord zaait. En dit zijn zij bij wie langs de weg gezaaid is. In wie het woord gezaaid wordt en als zij het gehoord hebben, komt de Satan meteen en neemt het woord weg dat in hun hart gezaaid was. En evenzo zijn dit degenen in wie op steenachtige grond gezaaid wordt. Die als zij het woord gehoord hebben, het meteen met vreugde ontvangen en geen wortel in zichzelf hebben. Maar zij zijn mensen van het ogenblik. Als er later verdrukking of vervolging komt omwille van het woord, struikelen zij meteen. En dit zijn zij bij wie in de dorens gezaaid wordt. Zij horen het woord, maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom en de begeerte naar al het andere komen erbij en ze verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. En dit zijn zij bij wie in de goede aarde gezaaid wordt. Zij horen het woord en nemen het aan en ze dragen vrucht, de ene 30, de ander 60 en de ander 100-voudig. Jij moet er dus voor zorgen dat jouw hart goed is om in te zaaien. Dit doe jij door vrijwel alleen maar ruimte voor het woord van God te creëren en geen ruimte te laten voor andere doctrines. Geen ruimte te laten voor andere ideologieën. Geen ruimte te laten voor andere opvattingen of wereldse filosofieën. Dan is de grond niet bezaaid met allerlei onkruid en dan krijgt het zaad de ruimte om te groeien. Dan wordt je grond van je hart niet hard, rotsachtig. Dan wordt het niet oppervlakkig. Dan wordt het niet vol met doornen en distels. Als je er ruimte laat om het woord van God in te zaaien. Dus dan krijgt het zaad de ruimte om te groeien. Nou, dit zaaien door het woord, dat doe je door het woord constant tot je te nemen. En zoals ik al vaker gezegd heb, om ook door te gaan doen wat het woord van God zegt. Je hoort het woord, je neemt het aan en je past het ook toe. Dan zul je pas vrucht gaan dragen. Jezus zegt in Lucas 6 vers 47, ieder die naar mij toe komt en mijn woorden hoort en ze doet. Dus iedereen die tot mij komt, iedereen tot mijn woord komt. Iedereen die naar mij toe komt en mijn woorden hoort en ze doet. Ik zal u laten zien aan wie hij gelijk is. Hij is gelijk aan een man die een huis bouwde. Hij groef en diepte uit en legde het fundament op de rots. Toen de hoge vloed kwam, sloeg de waterstroom tegen dat huis aan en kon het niet doen wankelen, want het was op de rots gefundeerd. Zie je dus, wij moeten zijn woorden horen en we moeten zijn woorden doen. En voor God is dat een verstandig man. Dat is een verstandig man, want dan bouwen we namelijk op de rots en niet op alle andere troep en zand en puin en weet ik wat allemaal, zink, zand, noemen ze zoiets. Maar laten we gaan kijken hoe we het woord doeltreffend tot ons kunnen nemen. Dat wil zeggen, zodat het ook echt binnenkomt bij ons. Zodat het ons vernieuwd, transformeert en zodat het openbaring kan worden in ons. Nou, allereerst kies een bepaalde bijbeltekst dat jou aanspreekt of een bepaald bijbelgedeelte. Dat is het allereerst wat je gaat doen. En dan ga je vervolgens die tekst of dat gedeelte ga je overschrijven op papier. Zeg ieder woord dat je overschrijft direct hardop. En we noemen dit reciteren. Je herhaalt als het ware iets wat je hebt gelezen. En dat doe je meerdere keren achter elkaar. Voorbeeld. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En zo ga je dat dan iedere keer doen. Maar je gaat het opschrijven. Al zo lief. Of want zo lief heeft God de wereld gehad opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En zo heb je het opgeschreven en terwijl je het opschrijven was, ging je het zeggen. Daarna ga je als het ware vanzelf dat bijbelgedeelte memoriseren, omdat je het zo vaak aan het herhalen bent. Tijdens het reciteren ga je het automatisch memoriseren. Dat wil zeggen, je herhaalt als het ware ieder woord, iedere zin net zo vaak, totdat je het gedeelte makkelijk kan reciteren zonder na te denken. Dan heb je het gememoriseerd. Nou, er zijn twee dingen waar we eigenlijk op moeten letten. Je kunt het opslaan in je korte termijn geheugen. Dat betekent dat je het weet op het moment dat je het erin stopt, maar na een week ben je het alweer vergeten. En dat kan handig zijn als je bijvoorbeeld een toets moet doen of zo, weet ik veel. Ik moest een keer een toets doen. En toen heb ik gewoon alle vragen met antwoorden heel snel allemaal geleerd. En toen een uur later ging ik ze allemaal doen, maar een week later wist ik ze niet meer. Maar ik was wel geslaagd. Dus dat is korte termijn geheugen, zoals heel veel studenten dat vandaag de dag doen om hun diploma te halen. En daarom heb je van die slimme mensen wandelen werk in de supermarkt. Amen. Maar trouwens, dat bedoel ik niet denigrerend, om het maar even zo te zeggen. Maar ze hebben allemaal een diploma. Alleen, ze hebben gewoon niet echt geleerd hoe ze het hadden kunnen leren. Ze hebben het opgeslagen in een korte termijn geheugen. Niet allemaal overigens, maar heel veel wel. Alleen om dat papiertje te kunnen halen. En dat is jammer. Maar goed, dat maakt verder niet uit. Even terug naar de basis, naar de kern. Dus je hebt je korte termijn geheugen waar je het op kunt slaan. Maar je hebt ook bijvoorbeeld je lange termijn geheugen. Kijk, als je bijvoorbeeld in het geval van het vernieuwen van jouw denken het woord van God opslaat in je korte termijn geheugen, heb je daar niet heel veel aan. Het is handig bij een toets, maar je hebt er niet veel aan als het gaat om het woord van God. Het zal jou niet transformeren. Het landde namelijk niet in jouw hart. Het kan dus zijn probeert zeg maar om het in je korte termijn op te slaan en dat je dan die dag die bijbeltekst hebt gememoriseerd en zo, en dat je dan 3 dagen later het niet meer weet. Daar wil ik wel een kantlijn bij zetten. Dat betekent niet dat het woord van God niet in je hart is gezaaid. Je bent ermee bezig geweest, je bent ermee aan de slag geweest en dat zaad is gezaaid. En ergens moet het een keertje vrucht gaan dragen. Alleen kan het proces langer duren als je er niet gewoon constant op mediteert. Als je er niet constant mee bezig bent. Maar het is heel goed om gewoon elke dag proberen zoveel mogelijk op te slaan. Ook al ben je het dan een dag daarna alweer vergeten. Maar eigenlijk is het wel in jou gezaaid. En kan de Heilige Geest je dat uiteindelijk in herinnering brengen. Het is niet helemaal verkeerd. Alleen we willen het niet opslaan in ons korte termijn geheugen. We willen het opslaan in ons lange termijn geheugen. Als je het in je lange termijn geheugen opslaat, dan wil dat niets anders zeggen dan dat je het woord geheel en al eigen hebt gemaakt. Ze zeggen wel eens van, ja, je moet het uit je hoofd leren. Nou, in het begin is dat misschien wel zo, maar bij jou moet het van je hoofd naar je hart gaan zakken. Dus dat logos, dat geschreven woord, dat je tot je hebt genomen, dat moet uiteindelijk rema worden, openbaring worden in jouw hart. Het moet gaan zakken naar jouw hart en dan moet het openbaring worden. En op het moment dat je dat doet, komt dat woord als het ware tot leven in jou. En als dat gebeurt, raak je het nooit meer kwijt en vergeet je het ook nooit meer. Dan wordt het als het ware deel van jou. Nou, als je dit doet, dan moet je het geleerde minimaal een week laten incuberen en resoneren binnen in jou. Dat wil zeggen, je bent er de hele week mee bezig. En je bent het constant aan het herhalen. Totdat je het bij wijze van spreken kunt dromen. Dat je het gewoon kunt dromen. Oh, wat staat er in Johannes 1 vers 1? Nou, in het begin was het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder het woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mens. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. Weet je, en je kan het gewoon dromen. Je kan het gewoon dromen. Weet je, en dat is zo belangrijk. Dat je het laat incuberen in je en dat je ermee aan de slag gaat. En begin gewoon met 1 Bijbeltekst per week. Who cares? Je hebt de rest van je leven om het woord in je op te slaan. Maar begin met 1 Bijbeltekst. Als dat heel makkelijk gaat, dan doe je er een 2e. Als dat heel makkelijk gaat, doe je een 3e. En ga zo maar door. Weet je? En vraag altijd eerst aan de Heilige Geest om jou te helpen om het woord te onthouden en te begrijpen. Want hij onderwijst jou en hij brengt in herinnering. Ik heb net ook al gezegd. Hij zal je in alles onderwijzen en je alles in herinnering brengen wat ik je gezegd heb. Weet je dus? Nou, een andere methode is een Bijbelverhaal of een gedeelte nemen en deze grondig bestuderen. Je kiest dus een verhaal of een gedeelte en je gaat deze zin voor zin ga je die overschrijven. En dan ga je naar alle referenties kijken die bij die tekst horen. Die teksten schrijf je ook allemaal op. En dan weer hun referenties. Je kijkt naar de context, je kijkt naar de achtergrond. Aan wie, waar en wanneer werd het geschreven en ga zo maar door. Zo creëer je een steeds beter begrip en steeds meer inzicht in hetgene wat je aan het lezen bent. Dus dat is een hele goede tool, zeg maar, om dat woord op te slaan. Om te begrijpen waar het over gaat. Zoals we bijvoorbeeld begrijpen dat bijvoorbeeld Handelingen gaat, hè, over hoe de apostelen na de uitstorting van de Heilige Geest de dingen begonnen te doen die Jezus hun opgedragen had om te doen. En hoe ze het evangelie begonnen te verkondigen, de zieken begonnen te genezen en al die dingen meer. Ze waren er al mee bezig. Ze mochten het al een paar keer doen toen Jezus hier op aarde was. Maar nu was de opdracht voor hun om heen te gaan en zichzelf te vermenigvuldigen. En ook voor ons overigens. Maar je kan in de context dus dat zien. Je kunt zien hoe Saulus Paulus werd. En je kunt zien hoe hij vervolgens naar de heidenen ging. En hoe Petrus vervolgens. Dus je gaat die hele context ga je begrijpen. En je gaat de hele missiereizen die ze gedaan hebben ga je begrijpen. En hoe het allemaal in zijn werk ging. En ga ze maar door. En dat komt omdat je dan zo'n bijbelboek of zo'n bijbelgedeelte gaat ontpuzzelen. Ontpluizen als het ware, zeg maar. En dan krijg je een beter begrip en een inzicht. Nou, het is ook goed om bijvoorbeeld een bepaald topic te nemen van de Bijbel. En als je een bepaald topic neemt van de Bijbel, bijvoorbeeld, laten we zeggen, ik neem een topic genezing. En dan ga ik alles onderzoeken aangaande genezing. En elke tekst die er betrekking op heeft, elke verwijzing die er is. En voordat je het weet, begrijp je heel veel meer op dat gebied, als dat je gewoon af en toe een boek leest of een preek luistert over dit thema. Dus je moet niet alleen maar oppervlakkig lezen. Maar je moet juist actief en intensief bezig zijn met het woord van God. Wat zorgt voor verdieping, wat zorgt voor meer kennis en wat zorgt voor inzicht. En dit is zo belangrijk. Het is zo belangrijk dat we dit doen. Want de Bijbel zal veel meer tot leven gaan komen. Het zal veel meer gaan doen in je leven. Je zult dan als het ware doeltreffend Bijbel gaan lezen. Doeltreffend. Nou, ik zie het ook een klein beetje als een workshop, deze les. En dus ik wil je wat handvaten gaan geven. Of ik heb je wat handvaten gegeven om hiermee aan de slag te gaan. Maar ik wil je ook vragen om gelijk toe te gaan passen. Weet je, ga gewoon een rustig plekje opzoeken ergens waar je bent. Weet je, en vraag de Heilige Geest om je te helpen. En ga dan gewoon een Bijbelgedeelte uit je hoofd leren. Ga het gewoon gelijk doen. Leer gewoon een Bijbelgedeelte uit je hoofd wat jij interessant vindt. Ik vind het een hele goeie om uit je hoofd te leren om mee te beginnen. Markus 4 vers 14 tot en met 20. Dat je dat eerst gaat leren uit je hoofd, dat is over de zaaien die het woord zaait. En dan is het langs de weg gezaaid. Dan is het op rotsachtige grond gezaaid. En is het tussen de dorens en de distels gezaaid. En uiteindelijk is het een goede grond gezaaid. Het gaat over de 4 type grond die we kunnen hebben in ons hart. En soms zitten we in die fase, soms in die fase. Maar je moet zorgen dat je altijd in de laatste fase zit. Zodat we vrucht dragen 30, 60, 100-voudig. Dus ik wil je vragen om dat gewoon te gaan memoriseren voor jezelf. En kijk hoe het je afgaat. En ik weet zeker binnen een half uur kun je het uit je hoofd. En dan is het in je korte termijn geheugen. En als je dan de hele week erop gaat memoriseren, dan weet je het over een week ook in je lange termijn geheugen. Amen. Nou, schrijf het op als je het hardop leest. Weet je, ga het memoriseren. Probeer er zoveel mogelijk van op te slaan. Maar probeer in ieder geval de context tot je te nemen. In welke context is dit geschreven? Weet je, en dan dan kun je dit voortaan gaan doen of niet. Dat moet je natuurlijk helemaal zelf weten. Ik hoop dat je weer hier iets aan had en dat je wat tools hebt gekregen. Ga lekker het woord tot je nemen. Ga je lekker erin onderdompelen. Weet je, en je zult God steeds beter leren kennen. Dat is alles waar het om draait. Hey, een hele dikke vette zegen en een geweldige goede week toegewenst. En ik hoop jullie weer te mogen verwelkomen in een nieuwe aflevering. Doeg!
2: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
3: God Radio, het geluid van hoop.
4: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
5: Today is my 7th program teaching through Living in the Balance of Grace and Faith. This is one of the, this is the very first book that I ever wrote. It's one of the revelations that God gave me probably 40-something years ago. It's a foundational truth, and it's something that is missing in most people's lives. Most people tend to focus on grace or faith, but not a combination of the two. And like I said, I taught on this all last week and then again yesterday, and so I've already covered a lot of material, and I can't go back through it, but this is, it's really important. I just am trying to stress that it is essential that you understand this. Grace is what God does for us, independent of us. Faith is our positive response to what He has done by grace. If you don't combine those, if you don't put faith in what God has already done, if you think faith is something you are doing to gain a positive response from God, then that's not Bible faith. And that's the reason that so many people aren't receiving. God is not going to give you what you deserve. If He gave us what we deserved, we'd all go to hell. God, by grace, has provided everything completely independent of our performance. But does that mean that we have nothing to do with it? No, faith is a positive response to God's grace. And if you respond positively, then what God has provided flows through you and out into your physical body, into your mental, emotional part, and you receive. But I hope that I'm making sense to you. This is complicated. It's not really complicated, but it's so contrary to what we all have been taught. We've all been taught a performance-based relationship with people, with our employer, with the government. Everything in the world is all performance-based. But when it comes to God, your performance does not make God do anything, nor does it keep God from doing anything. God loves you because He is love and not because you are lovely. God loves you, period. And there's nothing you can do that'll make God love you more. There's nothing you can do that'll make God love you less. But there are things you can do that will make you love God more. And there's things you can do that will make you understand and receive of the love of God more. But it doesn't really change God's heart. It changes your heart towards God, not God's heart towards you. Man, those are awesome, awesome, awesome statements. Yesterday, I started looking in Ephesians. Ephesians chapter 1, 2, and 3 is all talking about what God has already done for us. And I've used as a foundation of this teaching Ephesians 2, 8, where it says, "For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, not of works, lest any man should boast." But in these first three chapters of Ephesians, it's all talking about what we already have. It's in the spirit realm. Jesus has already provided it. Whether you ever experience it or not is not an indication of whether He provided. It's just an expression of whether or not you're able to receive. But then the next three chapters, chapter 4, 5, and 6, all talk about how we should respond to what God has already done. So this is really a great illustration. The first three chapters are all about grace. The last three chapters are all about faith, our positive response. And I started in Ephesians chapter 1, verse 3, that we're already blessed with all spiritual blessings. In verse 4, "He hath already chosen us in Him that we should be holy and without blame." In verse 5, "He has already predestinated us." In verse 6, that we are already made accepted in the Beloved. And yesterday I was sharing that that phrase, "accepted in the Beloved," is from a Greek word that was translated "highly favored" in Luke chapter 1, when the angel told Mary she was highly favored. We are as favored, we are as accepted as the Virgin Mary was when she was chosen to be the one through whom Jesus would come into this earth. Matter of fact, Jesus one time was preaching and a woman said, "Blessed are the womb, is the womb that bore you and the paps that you have sucked." And he turned around and he said, yea, rather, blessed are those who have received me. They're my brothers and sisters. He put a greater blessing on us than what was on Mary. A person who believes and receives Jesus as their Lord is more blessed than Mary was. Now, that may infuriate some people who have elevated Mary to a position that she was never intended to hold, but it's the truth of what Scripture says. And then in verse 7, it says, in whom we have redemption, not that if we will repent, then God will redeem us. No, he's already redeemed us. The price has already been paid. It's just a matter of will you believe and receive, or are you going to doubt and do without? And did you know that there are some people that don't receive salvation, not because they don't think they need it, but because they are trying to earn it. You know, I actually had a man come to one of my meetings, and I was preaching on these exact things. He had been a Catholic in Central America, and I must admit that the Catholicism in the United States is not the same as it is in Central America. It's even worse down there. And I mean, there is some really weird things that go on. But this guy pulled up his sleeves and showed me, and then he pulled up his pants leg and showed me, and on his elbows and on his knees, he had scars. And it came because he crawled 3 miles over broken glass during Lent to do penance and somehow or another try and earn the forgiveness from God. Did you know that that is an affront to God? That is an offense to God. That's saying that Jesus isn't enough. I've got to add to it my own suffering. And there's people right here in the United States that do that. During Lent, they abuse themselves. They fast and do things. If you're fasting to humble yourself and to make yourself more sensitive to God, then that's fine. But if you're fasting to somehow or another put pressure on God, to manipulate God and to force him to do something, that's just as offensive as crawling 3 miles over broken glass thinking that you have to do that to appease an angry God. Man, I can hear television sets all around the world clicking off. People say, oh, that's terrible, but that's everything I said is 100% true. If you somehow or another have to do something to get God to move in your life, then you're saying, Jesus, you aren't enough. Faith in you isn't enough. I've also got to add something to it. And that is offensive to God. This says you already have redemption. You already have the love of God through what Jesus did, and the only thing you can contribute is faith. I just believe and receive, Jesus, what you've done. And if you start putting faith in what you've done instead of what Jesus has done, then that is not biblical faith. He goes on to say in the next verse, it says, wherein he hath abounded towards us in all wisdom and prudence. Did you know that in your born-again spirit, 1 Corinthians chapter 2, verse 16 says you have the mind of Christ. 1 John chapter 2, verse 20 says you have an unction from the Holy One and you know all things. Your born-again spirit already knows everything. Now, the Scripture does say in James chapter 1, if anybody lacks wisdom, let him ask of God that gives to all men liberally and upbraids not, and it shall be given him. So it is appropriate to ask for wisdom, but you aren't asking for the wisdom to come from the outside in. You're asking for the wisdom that you already have in your born-again spirit to come out and be made manifest to your physical mind. In your spirit, you have the mind of Christ. You need to get it out into your physical mind. But see, you already have everything. I'm talking about the balance of grace and faith. God, by grace, has given you everything you will ever need. There is never going to be a question that comes up in your life that your born-again spirit doesn't already have the answer to. You just have to draw it out. Again, I use that as illustration I've used before, that a person could be dying of thirst and leaning against a well that has all of the life-giving water in it that they need, but they'll die if they can't draw it out. God, by grace, has already put a well of his wisdom, his healing, his prosperity, everything that you need on the inside of you, but you've got to draw it out. But you don't draw it out by saying, God, I'm doing this now, would you move? No, you start thanking him that he's already provided it, and now you just yield to it and allow it to flow out of you. And there's so much more. I'd love to say about all of that. He has already abounded towards us in all wisdom and in prudence. In verse 9, having made known unto us the mystery of his will according to his good pleasure, which he hath purposed in himself. Notice in verse 9, he's already made known this mystery of his will. Colossians chapter 1, verse 27 says, the mystery, the riches of the glory of this mystery is Christ in you, the hope of glory. And the Holy Spirit has already been dispatched and placed on the inside of us, and his job is to reveal Jesus to us. He's already got this command, but it's not going to happen without our participation. We don't make God do it. God wants to do it more than you want it done, but we have to cooperate and spend some time renewing our mind. You aren't going to get your mind renewed watching As the Stomach Turns on television, watching all of the sitcoms and all of the ungodliness and listening to the news and all of the social media stuff that's out there. We're going to have to focus on the Lord. We're going to have to spend time renewing our mind, but God has already given us this wisdom and it's available to us. In the next verse, in verse 10, it says that in the dispensation

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen. Politieke spanningen nemen toe. En sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem. Moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
7: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Ja, weet je nog, Hebreeën 11 vers 1? Het geloof nu is de vaste grond. Engels daar zegt dat de substantie van de dingen die we hopen. En het bewijs van wat nog niet te zien is. Dat is dat woord elegos, dat woord tegenbewijs. Tegenbewijs, wat ook in 2 Timotheüs 3 vers 16 staat. Waar het woord is gegeven om te weerleggen. Je moet zoveel substantie. Ik schrijf hier ook nog even substantie bij, het staat ook al in. Maar je moet zoveel substantie, tegenbewijs, in je geest hebben. Je moet Hebreeën 11 vers 1. Geloof nu, de Nederlandstaan zegt, het is de vaste grond of de zekerheid. Maar de Nederlandstaan zegt, het is de substantie van de dingen die we hopen. En het bewijs, dat is het woord elegos, tegenbewijs van de dingen. Nou, daarom is mediteren op het woord van God, kauwen op het woord van God. En dat kan op heel veel verschillende manieren. Je kan het woord zachtjes naar jezelf uitspreken. Je kan de tekst gewoon 30 dagen achter elkaar lezen. Wat ik heel vaak deed en nog steeds vaak doe, is voordat ik ga slapen, mijn gedachten vullen met het woord van God. Dus ik pak zo'n tekst, Lucas 10 vers 19, en voordat ik ga slapen, lees ik die tekst. En terwijl ik op mijn bed lig, ga ik hem herinneren, ga ik hem uitspreken. Net zolang tot ik hem uit mijn hoofd ken. Net zolang tot ik erop kan kauwen. Net zolang. Of je gaat hem eens uitschrijven. En dan beginnen dingen binnen te komen. En binnen te komen. En binnen te komen. En je kan het ook doen door middel van een preek. Door dat gewoon eens 5 keer, 6 keer te luisteren. Er zijn veel verschillende manieren. Maar meditatie. Meditatie, met je geest te pakken. En dan krijg je uiteindelijk openbaring. En dat is wat we nodig hebben. Als je geest pakt, dan noemen we openbaring. Je pakt het met je geest. Je pakt het met je geest. Ik hoorde op een gegeven moment het verhaal van een genezingsprediker, geloofsprediker, die al 50 jaar lang in bediening stond. Al 50 jaar lang predikte, boeken had geschreven over genezing, 50 jaar lang genezingsdiensten deed, al die dingen meer. En op een dag werd hij aangevallen met ziekte in zijn lichaam. En hij begon, de Heer is mijn heelmeester, ik neem autoriteit in de naam van Jezus Christus. Hij begon gewoon zijn geloof te gebruiken. Maar het ging niet weg. Na een uur ging het niet weg. Na 2 uur ging het niet weg. En hij bleef gewoon staan op het woord. Door zijn streamen ben ik genezen. Hij begon al die teksten begon hij te citeren. Die hij al 50 jaar lang preekt. Waar hij boeken over had geschreven. En het ging niet weg. En toen zei hij, Heer, waarom gaat het niet weg? En God zei, omdat je niet doet wat ik zeg. Omdat je niet doet wat ik zeg. En hij zei, hoezo niet? En God zegt, ga naar Spreuken hoofdstuk 4. Spreuken 4. En let op wat hier staat. In Spreuken 4 vers 20. Naar deze tekst leidde God hem. In Spreuken 4 vers 20 staat het volgende. Mijn zoon, sla acht op mijn woorden. Sla acht op mijn woorden. Neig je oor tot wat ik zeg. Laat ze niet wijken van je ogen. Bewaar ze in het binnenste van je hart. Ze zijn leven voor wie ze vinden en genezing voor heel hun vlees. De andere vertaling zegt, ze zijn een medicijn voor hun hele vlees. Maar God zei, je doet niet wat ik zeg. Wat deed hij niet? Hij was het uit zijn verstand aan het proclameren. Hij kende de teksten. God zegt, je voldoet niet aan de voorwaarden. Je doet niet wat ik zeg. Hij zei, Heer, ik zie het. En hij begon die teksten, die hij al 50 jaar predikte, begon hij voor zijn ogen te halen. Begon hij te lezen, pakte hij erbij. En dan begon ze te lezen en erop te mediteren. En er stroomde vers geloof zijn geest in. En hij werd binnen no time boven natuurlijk genezen. Maar zie je hoe nauwgezet het komt. Heel vaak staat er als u nauwgezet gehoorzaamt. Sommige christenen denken dat ze losjes met dingen om kunnen gaan. Maar dat is niet zo. Gods woord geeft ons een medicijn wat genezing is voor heel hun vlees. Maar net als de dokter geeft hij wel bepaalde voorwaarden. Als de dokter je medicijn geeft, zegt hij ook, moet je 3 keer per dag innemen? Of moet je, weet ik veel wat ze allemaal erbij zeggen? Gods woord is een medicijn voor heel je lichaam. Maar veel mensen doen niet wat er op potje staat. Ze lezen het niet. Ze laten het wijken van voor hun ogen. Zo ontzettend belangrijk. Zo ontzettend belangrijk. Dus je hebt altijd geloof komt door het horen. Dus we hebben vers geloof nodig. Nou, bovendien moet je geloof moet je per gebied bouwen. Per gebied bouwen. Ik schrijf wel per gebied. Ik heb er al iets over gezegd, maar het is wel belangrijk om te beseffen. Er was een andere prediker die groot werd gebruikt door God in wonderen en tekenen, genezing. En op een gegeven moment riep God hem niet langer als voorganger, maar als evangelist. Voorheen werkte hij als voorganger, was hij voorganger van de kerk. Maar toen ging hij rondreizen als evangelist. En vanaf dat moment had hij financiële problemen. Toen hij voorganger was, woonde hij in een pastorie van de kerk. Had hij vast salaris, al die dingen meer. En nu was hij evangelist. En nu had hij constant financieel tekort. En toen zei hij op een gegeven moment, Heer, dat is toch niet eerlijk, ik heb toch geloof. De zieken genezen. Hij begon allerlei wonderen op te noemen. Die is genezen van kanker, die is genezen van dit. Hij zei, Heer, ik heb toch geloof. En God zei, jij hebt geloof voor genezing, maar niet voor voorziening. Je hebt geloof voor genezing, maar niet voor voorziening. Niet voor financiën. Het feit dat je geloof hebt voor genezing, hoe kom je aan dat geloof? Omdat je hebt gehoord wat God zegt. Maar het feit dat jij hebt gehoord wat God zegt over genezing, betekent niet dat jij geloof hebt voor wat God zegt over financiën en voorziening. Dus je geloof bouw je per gebied. Daarom zeg ik, je kan niet gaan op de automatische piloot. Je kan niet kiezen om geloof te hebben. Het begint altijd met wat? Met horen. Horen wat God zegt. En er zijn verschillende gebieden. Voorziening is iets anders dan genezing. Er zijn mensen met krachtige genezingsbedieningen. Die altijd bijna omkomen van de honger. Is dat de wil van God? Nee. Het is een ander gebied van geloof. Er zijn ook mensen die krachtig zijn in genezing, maar niet in bevrijding. Dus elk gebied, of het nou gaat om huwelijk, kinderen, voorziening, genezing, bevrijding, identiteit in Christus. Dat je de gerechtigheid van God hebt in Christus, al die dingen meer. De enige manier waarop je daar geloof voor kan hebben, is als je gehoord hebt wat God erover zegt. Als je geloof hebt gebouwd in die gebieden. We beginnen allemaal met de mate van geloof voor redding, maar vervolgens moet die per gebied uitgewerkt worden in je leven. Dus daarom is het ook onzin wat mensen zeggen van, ja, maar ja, die zendeling die werd zo krachtig door de Heer gebruikt in zielen winnen. Ja, ze hadden altijd tekort met hun gezin. Ja, dan is dat toch, was toch hun kruis wat ze moesten dragen. Nee, helemaal niet hun kruis wat ze moesten dragen. Onzin. Ze wisten gewoon niet wat het woord van God erover zei. Ze hadden er geen geloof voor. Hoe kan je dat zeggen? Met mijn mond. Omdat God een waarmaker is van zijn woord. Ga mij niet zeggen dat God niet voorziet. Want hij voorziet in alles wat je nodig hebt. Maar weet je dat ook daar een voorwaarde bij staat? Paulus zegt in Filippenzen 4 vers 19. Mijn God zal voorzien in alles wat u nodig hebt. Overeenkomstig zijn rijkdom in Christus Jezus. Dat is de belofte. Maar er staat een voorwaarde bij. Als je het hoofdstuk namelijk leest, dan schrijft Paulus naar de Filippenzen. En die waren partners met Paulus zijn bediening. Die stuurden hem regelmatig geld toe. En in het vers daarvoor zegt Paulus, ik heb alles ontvangen. Jullie hebben mij in alles voorzien. Jullie hebben mij voorzien van alles wat ik nodig heb. En nu zal mijn God jullie gaan voorzien van alles wat je nodig hebt. In andere woorden, hij sprak over zaaien en oogsten. Sommige mensen willen geloof hebben voor een oogst, maar ze willen niet zaaien. En het maakt mij niet uit hoeveel geloof je erop zet, er gebeurt niks. Want het is zaaien en oogsten. En als je niet wil zaaien, kan je niet oogsten. Je wil niet weten hoeveel bedieningen soms naar ons toe komen. Hoe doe je het met financiën? Dan vraag ik altijd, hoe doe je het met je geven? Ja, daar willen we het niet over hebben. Nee, daar moeten we het over hebben. Want blijkbaar wil je oogsten. Hoe wil je gaan oogsten als je niet gaat zaaien? Daarom kan je mensen niet altijd snel helpen. Met even een trucje. Even, oh, bel die en die en vraag. Nee, dat is niet hoe het werkt. Ik kan mijn geloof voor financiën niet zo op je overdragen. Als je echt geloof had voor financiën, was je niet eens naar me toegekomen. Dan had je heel die vraag niet. En was het zo'n zekerheid in je geest dat God voorziet in alles wat je nodig hebt, dat het niet eens in je opkomt om het te vragen aan iemand. Amen, dan kwam je brengen. Halleluja. Snap je wat ik zeg? Ik heb een preek, je hebt geen probleem. Het enige wat je nodig hebt is geloof in God. Mensen zeggen, ja, dat is radicaal, maar dat is wel waar. Als je geloof had ervoor, was je niet gekomen. Dus het zit niet zozeer in hoe of wat, het begint met geloof. En hoe kom je aan geloof? Door te horen. Dus eigenlijk als mensen vragen, hoe doe je het qua financiën? Zeg je, pak je Bijbel. Filippenzen 4 vers 19. Je begint gewoon te delen wat het woord van God zegt. En te delen en te delen. En mensen zeggen, ja, maar dat weet ik al. Ja, met je verstand. Maar niet met je geest. Je moet God leren te geloven. Los van je natuurlijke zintuigen. Amen. Ze moeten je in een vliegtuig midden in Afrika kunnen droppen. Met niks mee, waar niemand je kent. En God gewoon kunnen geloven voor je voorziening. Moet niks uitmaken. Je moet God kunnen geloven voor voorziening zonder Facebook. Zonder nieuwsbrief. Sommigen hebben hun geloof in Facebook. We staan in geloof voor dit bedrag. Je staat niet in geloof, je bent aan bedelen op Facebook. Je ogen zijn op mensen, niet op God. Heerlijk, een beetje prikken. Nou, geloof komt door te horen. Door te horen. Dus je moet horen wat God zegt, tegenwoordige tijd. Door te horen wat God zegt. En dan ga je erop mediteren. En je moet het pakken met je geest. Dus ik stond een keer in geloof voor genezing. En ik had een blessure met sporten. En ik stond in geloof voor genezing. En waarmee begin ik? Begon om te horen wat het woord van God zegt. Weet je, en de duivel valt altijd iedereen aan. Amen. Niemand is uitgezonderd van aanvallen van de duivel. De duivel is een leugenaar. Dus toen ik een blessure had, en ik ging in geloof staan, en ik ging naar Jesaja 53, en ik ging in geloof staan. Onze ziekte heeft hij op zich genomen. Onze smarten heeft hij gedragen. En de duivel begon te liegen. Dit is geen ziekte, dit is een blessure. Wie weet dat de duivel zo probeert dingen te draaien? Amen. Dit hoort er gewoon bij. Hier moet je gewoon doorheen. Dit werkt niet op deze manier. Dit is je eigen schuld. Dat je maar niet zo fanatiek moet worden. Weet je, de duivel begint meteen met aanklachten. Probeer uit geloof. Maar geloof komt door te horen. Dus ik begon te mediteren. En ik zat daarmee. Ik dacht, ja, weet je, dit is inderdaad geen ziekte. Hoe werkt dit dan? Voorwaar onze ziekte heeft op zich genomen. Onze smarten. Ik dacht, wat is een smart? Ik kan nog nooit iemand ontmoeten. Van, hoe gaat het? Het is slecht. Ik heb een smart. Ik kende mensen met een smart, maar dat was zo'n klein autootje. Ik dacht, daar gaat het niet over. Smarties ken ik ook. Maar die heeft Jezus denk ik ook niet gedragen aan het kruis. Dus ik dacht, daar gaat het niet over. Dus ik pakte andere vertalingen erbij. Soms is het goed om andere vertalingen. En op een gegeven moment las ik, Jesaja 53, ons leed heeft hij gedragen. Ons leed. En één keer stroomde de vers geloof mijn geest. Ik dacht, halleluja. Waar ik onder leid, lichamelijk, heeft hij gedragen. Onze pijnen heeft hij gedragen. Mijn leed. En met dat ik het, boem, ik pakte het in mijn geest. Ik ontving geloof en ik genas meteen. Zelfde minuut. Hoe kwam dat geloof? Door te horen. Daarom is het belangrijk dat je weet en dat je begrijpt wat je leest. Amen. Dus vertalingen zoals smarten en al die dingen meer. Als je niet weet wat dat betekent, heeft het geen zin om het te lezen. Amen. Soms vragen mensen, welke Bijbelvertaling moet ik lezen? Eén die jij begrijpt. Dat is wel zo makkelijk. Geloof komt door te horen. Halleluja. Nou, vorige keer heb ik al gezegd, geloof begint waar de wil van God bekend is. Geloof begint waar de wil van God bekend is. En ik wil dit toch even tackelen. Zie je, ook in mijn verhaal. Als ik twijfel, wil God ook blessures genezen, of is het alleen ziektes, kan je geen geloof hebben. Dus daarom moet je verzekerd zijn van de wil van God. Nou, sommigen van ons is geleerd, Gods wegen zijn hoger dan onze wegen. En Gods wil is niet onze wil. Hoeveel hebben dat vaak gehoord? Amen. En het is een leugen van de duivel. Om mensen in onwetendheid te houden. En men zegt, ja, maar het staat toch in het woord? Het staat in het woord. Maar dat gaat niet voor wedergeboren christenen. Het geldt voor goddelozen. Ik ga het toch even lezen, want ik wil het gewoon een keer genoemd hebben. In Jesaja 55, daar staat het. Weet je, want heel vaak als mensen niet genezen, zeggen ze, ach, Gods wegen zijn toch hoger dan onze wegen. Gods gedachten zijn toch niet onze gedachten. Jesaja 55, vers 6. Daar staat dit. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Het staat als kopje boven, maar dat staat natuurlijk niet in de grondtekst, maar staat oproep tot bekering. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Let op, vers 7. Laat de goddelozen. Over wie gaat dit? De goddelozen. Mensen die God niet kennen, zijn weg. Over wiens weg gaat dit? De weg van de goddelozen. Verlaten. De man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de Heer. Wat betekent bekeren? Van weg veranderen. En de meest letterlijke betekenis is je denken veranderen. Laat hij zich bekeren tot de Heer. Dan zal hij zich over hem ontfermen tot onze God. Want hij vergeeft veelvuldig. Want, zegt God, mijn gedachten zijn niet uw gedachten. Tegen wie zegt hij dat? De goddeloze. En mijn wegen zijn niet uw wegen, spreekt de Heer. Tegen wie zegt hij dat? De man van ongerechtigheid, de goddeloze. En dan gaat het verder. Want zoals de hemel hoog is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger. En uiteindelijk gaat het verder met dat God zijn woord zendt. Amen. En door het woord van God leren we kennen wat de wil van God is. Deze tekst geldt niet voor gelovigen. Een van de grootste leugens die de duivel de kerk in heeft gebracht. Dat christenen de wil van God niet kunnen kennen. Het is andersom. Als kind van God hoor je de wil van God te kennen. Daarom zegt Paulus in Romeinen hoofdstuk 12... dat je je denken moet vernieuwen om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. In Efeze 5, vers 17 staat letterlijk: wees niet onverstandig, maar begrijp de wil van de Heer. In Colossense bidt Paulus dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil. De Bijbel laat ons zien dat we juist de wil van God horen te kennen. Amen. Je zou hier uren over kunnen preken. Zelfs tekst in het Oude Testament. Waar staat? Wie heeft ooit de gedachten des Heren gekend? Pakt Paulus in 1 Korinthe 2. En dan zegt hij, wij nu, want wij hebben de gedachten van Christus. We have the mind of Christ. Wij hebben het denken van Christus. Zeg eens, ik heb het denken van Christus. Ik ken de wil van God. Amen. Zo belangrijk. Als je niet weet wat de wil van God is voor genezing, voor voorziening, voor al die dingen meer, kan je onmogelijk geloof hebben. Dus begin te mediteren, begin jezelf te voeden. Begin jezelf te voeden. Lucas 6, vers 18 mag je even opzoeken. Geloof komt door te horen. Dus mensen moeten eerst horen. In Lucas 6, vers 18 staat dit. Over mensen die genezing zochten bij Jezus. Die gekomen waren om hem te horen. En om van hun ziekte genezen te worden. Weet je wat het probleem is vandaag de dag? Mensen willen wel genezen worden van hun ziekte, maar ze willen niet horen. Precies. Zelfs al doe je een genezingscampagne van meerdere avonden, komen mensen de eerste avond. Snel, broeder Tom, bid voor mij. Morgen kan ik niet, overmorgen kan ik niet. Ik ben er alleen vanavond, bid nu voor mij. En de hele trucroos moet open op één avond. Maar ze hebben nog geen geloof, want ze hebben nog niks gehoord. Geloof komt. De mensen kwamen om te horen. Om te horen. En mensen zaten uren onder Jezus' onderwijs. Weet je dat het verhaal met de voedselvermenigvuldiging? Dat die mensen daar zaten vanwege de wonderen die hij aan de zieken deed, zei de Bijbel. Maar ze zaten zo lang te horen en te horen dat ze honger kregen. En dat zelfs de discipelen dachten, dit gaat niet goed. Sommige mensen zeggen, waarom gebeuren er in Nederland weinig wonderen? Omdat weinig mensen willen horen. En horen. En horen. Ze vinden een dienst van 1,5 uur vinden ze al lang. Of 2 uur vinden ze al lang. Ook T.L. Osborne beschrijft, groot evangelist, enorm verwonderen. Hij zegt, we doen altijd campagnes van avond na avond, avond. We hebben totaal kreupelen, doven, blinden, wat dan ook. Die op 5 of 6 of 7 of 8 genezen. En ze waren er 8 avonden. Was het de wil van God dat ze genezen? Absoluut. Was het ook de wil van God de eerste avond? Absoluut. Maar ze hadden blijkbaar wat vaker nodig om te horen. En te horen. En te horen. En te horen. We deden een genezingsdienst in Nunspeet. En daar konden we niemand de handen opleggen. Het was midden in de coronatijd. Ze hadden een uitzondering aangevraagd bij de overheid. Er stonden overal boa's en politie. Dus ik mocht alleen maar prediken. Maar dat is niet erg. Want God zond zijn woord en hij genas hen. Dus ik predikte gewoon het woord van God zo hard als ik kon. Halleluja. En er zaten predikanten en van alles zat ertussen die gekomen waren. Niet om te horen, die kwamen om te kijken. Die en die is er om te kijken. Oh, mensen moeten komen om te horen. En er zat een man in een rolstoel, Fons heette die. En die avond hoorde hij voor het eerst de wil van God over genezing. Hij zat in een rolstoel met een hulpwond. Hij genas nog niet. Maar hij hoorde het woord wel. Toen de keer daarna kwam hij naar een genezingsdienst. Volgens mij kwam hij bij jullie, hè? Was dat bij jullie in de gebedszaal of niet? En hij kwam met zijn rolstoel en zijn hulp om te genezingsdienst in. En weer hoorde hij het woord van God. En die dienst stond hij op uit zijn rolstoel. Halleluja. En kon hij lopen. De hond zat niet in de rolstoel. En toen kwam hij naar onze conferentie. Kwam hij binnen zonder rolstoel. En laatst was hij nog in Drachten. En het gaat iedere dag beter en beter. En toen had hij weer van wat andere dingen was die genezen. Iedere keer hoorde hij en hoorde hij. Weet je, onze neiging is de eerste keer dat je iemand ziet in de geneesdienst. Meteen naartoe rennen, handen opleggen. Maar wat moeten mensen eerst doen? Horen. Ik herinner me een andere conferentie waar een vrouw kwam in een rolstoel. En ze was het voor het eerst bij ons. Ze vroeg gewoon, wil je voor me bidden? Ik vraag eerst, waarvoor? Sommige mensen willen gewoon gebed omdat het fijn voelt. Of weet ik veel wat. En degene die er mee had gebracht, zei, ja, ze zit in een rolstoel. Dat zie ik ook. En dus ik vroeg, kan je nog een avond komen? Ze zei, ja, ik kan ook de laatste avond. Het was die avond en de laatste avond. Ze zei, de laatste avond ga ik handen op je leggen. Maar heb je een boek over genezing? Nee, zegt ze, ik heb geen boek. Dus ik gaf haar een boek. Ik zeg, probeer zo ver mogelijk te komen voor de laatste avond. En de laatste avond was ze er. En ze was op 80% gekomen in 3 dagen. En ze had het woord gehoord over genezing. Het woord was gezaaid. En die avond legden we handen op haar. En ze stond op uit de rolstoel en ze wandelde. Halleluja. Maar waar begint het mee? Horen. Horen. Theo Osborne zei, een van de grootste fouten die we maken is bidden voor mensen die nog niet klaar voor zijn. De grootste fout die gemaakt is soms bidden voor mensen voordat ze er klaar voor zijn. Waarom? Er is nog geen substantie. Er is nog geen zekerheid. En vaak uit beleefdheid hè, willen we mensen niet afwijzen. Of, dus bid je voor mensen. En je kan ook mensen niet al meteen wegsturen of wat dan ook. Maar bij sommige mensen weet je gewoon, ze zijn er niet klaar voor. Ze zijn er niet klaar voor. Nou, ik hoorde een prediker zeggen. Hij was 12 of 14 jaar voorganger geweest van verschillende gemeentes. Volgens mij de periode van 3, 4, 5 jaar bij een gemeente. Hij zei, in die 12 jaar voorgangerschap heb ik nog nooit 1 begrafenis gedaan. 12 jaar voorganger. En het was niet omdat de kerk kwam met hele jonge mensen, gewoon oude mensen. 12 jaar voor, ik heb nog nooit 1 begrafenis gedaan. Hij zegt, iedereen genas. Hij zegt, want ik was voorganger, dus ik had tijd. Dus als mensen ziek werden, dan begon ik het woord te delen. Nou, uiteraard moeten mensen een keer sterven. Maar de Bijbel zegt, als je van hoge ouderdom, in hoge ouderdom. Dus iedereen genas boven natuurlijk bij hem. En toevallig in zijn tijd van voorgangerschap waren er niet mensen die gewoon op hoge ouderdom gezond stierven. Maar hij zegt, iedereen genas. Hij zegt, toen werd ik gelanceerd in de evangelistenbediening. Alleen niemand kende me, niemand had ooit van me gehoord. Dus het begon klein, dus we hadden diensten met 30, 40 mensen. En we deden vaak 3 of 4 of 5 weken dienst in 1 kerk. In een kerk van 30, 40 mensen. En hij zegt, zonder uitzondering werd altijd iedereen genezen. Omdat we 5 weken in 1 kerk waren. Je hoefde niet alles in 1 dienst te doen. Ook niet alles in 1 week te doen. Je begon gewoon te delen en te delen en te delen. En mensen konden komen met vragen. En je kon ze helpen. En dan zegt uiteindelijk werd altijd iedereen genezen. Hij zegt nu de bediening groter is geworden. En we minder tijd hebben op 1 plek. En je vaak in andere plekken moet. En er te veel mensen zijn. Waardoor je niet persoonlijk tijd kan doorbrengen met mensen. Zitten we niet meer op die 100%. Hij zegt maar daar zaten we wel. Als we kleinere groepen hadden. En gewoon genoeg tijd hebben met mensen. Want geloof komt door te horen. En soms moeten we het wat vaker horen. Of nog wat vaker horen. Maar uiteindelijk komt geloof. En als geloof komt, wat komt dan? Komt je wonder. Amen. Dan verplaatst die berg. Nou, wat is hier nog meer belangrijk om te pakken? Geloof komt door het horen. En het horen door het woord van God. Nou, dit woord in het Grieks, het woord voor woord is het woord rhema. Is het woord rhema. Nou, ik ga het even plat slaan. Ik weet dat er uitzonderingen zijn in de Bijbel als je het gaat bestuderen in de grondtekst. Maar over het algemeen heb je 2 woorden voor het woord woord. Je hebt logos en je hebt rhema. En logos refereert vaak naar het geschreven woord. En rhema is wat we wel eens noemen een nu woord. Het gesproken woord van God. Iets wat God persoonlijk tegen jou zegt. Dus je zou kunnen zeggen, logos. Kijk, logos is goed. Logos zorgt voor kennis. Je leert het woord van God kennen. En geloof begint waar de wil van God bekend is. Dus je moet eerst gewoon in het woord van God. Moet je kennis opdoen over genezing, over bevrijding, over de zegen. Al die dingen meer. En zelfs kennis kan zorgen voor geloven in. Geloven in. Ik geloof in genezing. In spreken in tongentaal. In bevrijding. In voorziening. Al die dingen meer. Maar het gaat om geloof wat wonderen verricht. Geloof komt door te horen. En te horen door het woord van God. Geloof komt door een rhema woord van God. En een rema zorgt niet voor kennis, maar voor geloof. En geloven voor. Geloof voor. Je kan geloven in voorziening, maar dat is iets anders dan God geloven voor voorziening. Voor een bepaalde situatie, of wat dan ook. Nou, in Romeinen 10 vers 17 staat dus het woord rema. Geloof komt door rema. In andere woorden, als jij een persoonlijke een openbaring, als je geest het pakt, als jij, je zou kunnen bijna zeggen, geloof kan komen door gewoon het geschreven woord te lezen. Maar het geschreven woord wordt een rema woord als je het pakt. Als in één keer boem, als het binnenkomt als het ware. Geloof is een explosie van het woord van God in je geest. Dat boem, dat ding komt binnen. Je pakt het met je geest. Je pakt met je geest wat je verstand leest. Dat is wat er gebeurt. En in één keer, bam, pak je geloof ervoor.
0: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Heb jij een verlangen om geestelijk te groeien en verlang je naar krachtig, geloofsopbouwend en inspirerend onderwijs? Bestel dan de gratis boeken van Tom de Wal van Frontrunners. Tom heeft meer dan 10 boeken geschreven over thema's als goddelijke genezing, je identiteit in Christus, krachtig gebed, bescherming tegen de duivel, de kracht van tongentaal, de waterdoop en nog veel meer. Bestel al deze boeken nu gratis in de webshop van Frontrunners voor jezelf en als cadeau voor anderen op frontrunners.nl. Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed.
3: Alles is mogelijk voor wie gelooft. Dat zegt Jezus in Marcus 9 vers 23. In het gratis boek Geloof voor het Onmogelijke neem ik jou mee in de kracht van Bijbels geloof. Leer wat Bijbels geloof is, hoe geloof werkt en hoe je geloof gebruikt voor jouw situatie, zodat je al Gods beloftes een realiteit ziet worden in jouw leven. Bestel Geloof voor het Onmogelijke nu gratis op frontrunners.nl.
0: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
1: En dan verandert logos in rema. Verandert kennis in geloof. Verandert geloof in geloven voor. In één keer heb je die substantie in je geest. Snap je wat ik zeg? Geloof is een explosie van Gods woord in je geest. Geloof komt, je zou kunnen zeggen, door te horen wat God zegt. Door te verstaan door iets wat God persoonlijk als het ware tegen jou zegt. Ik heb het vaak gehad over lezen, want dat is goed. Maar er staat eigenlijk niet, geloof komt door te lezen. Wat staat er? Geloof komt door te horen. Zie je waar sommige mensen de mist in gaan? Dus je kan lezen, maar terwijl je leest, moet je horen. Terwijl je leest, moet je horen. Moet je met je geest horen. Moet je met je geest pakken wat God zegt. Dus bijvoorbeeld toen ik aan het... We hadden niemand in dienst. Ik werkte voor de stichting en ik haalde niet eens een salaris eruit. Hoog uit mijn benzinekosten of wat dan ook. We hadden een enorme geloofstap gezet door dit pand waar we nu in zaten. Hadden we meer geld voor nodig in 1,5 jaar. Dan er tot dan toe binnen was gekomen. En toen gingen we God geloven. Voor personeel, voor medewerkers. En het was ook grappig. Toen we dit pand hadden, iedereen zei, oh, we hebben gehoord dat jij in dat gebouw zit. Ja. Wie nog meer? Alleen ik. 14 kantoorplekken, alleen ik. Ik ging God geloven. Ik zei, Heer, weet je, ik geloof in voorziening. Ik geloofde dat God wil dat we medewerkers hadden, dat we meer konden doen. Maar er is iets anders als geloven voor. Dus toen was ik aan het bidden en vasten. Ik zei, Heer, willen mensen in dienst nemen? Ik was aan het bidden en vasten. En in mijn tijd van bidden en vasten hoorde ik de stem van God. En God zei, Jesaja 51 vers 2. En ik las die tekst. En daar stond, aanschouw uw vader Abraham. Toen hij nog alleen was, riep ik hem. Maar ik zegen hem en maakte hem talrijk. En met dat ik het las, boem. Een explosie van wat daar stond in mijn geest. En ik had, boem, in één keer was daar geloof. Abraham begon alleen, maar God zegen hem en maakte hem talrijk. En dat in plaats van logos, gewoon iets wat daar stond over Abraham, bam. Pakte ik het, zag ik wat er stond voor ons. En we namen de eerste persoon in dienst. En de tweede, en de derde, en de vierde, en de vijfde. En iedere keer in geloof. En God voorzag. Maar hoe kom ik aan dat geloof? Door te horen. Door een rema woord van God. Door te horen. Zo belangrijk. Dus je kan niet geloven zonder dat je God gehoord hebt. Dus ook als je in genezing, voor geloof staat in genezing. Ga niet alleen het woord lezen. Ga er echt op mediteren. Zorg dat je met je geest pakt. Dat je God hoort. En dan een rema woord. Sluit altijd aan bij het logos woord. God gaat niet tegen zijn eigen woord in. Dus je gelooft in genezing. Op het moment dat het nodig is, heb je geloof voor genezing nodig. Heb je rema nodig. Dus begin opnieuw je geest te voeden. Amen. Dat was nummer 1. Ik denk dat we de faithscore moeten verlengen. Nou, maar de eerste manier hebben we het gehad over geloof komt door het horen, het woord van God. Heb ik veel gehad over mediteren, lezen van het woord van God. Maar er is nog een manier waarop geloof komt. Heeft ook te maken met het woord van God. Geloof heeft altijd te maken met het woord van God en horen van het woord van God. Maar de tweede manier is geloof komt door te luisteren naar prediking van het woord van God. Gods woord horen in prediking. Hoeveel mensen merken dat je geloof vanavond, dat er iets gebeurt in je hart? Amen. Waarom? Dat je luistert naar geloofsprediking. Prediking is zo belangrijk. En veel Nederlandse christenen onderschatten dat. Dus soms zie je ook reacties van mensen. Al die predikers die zichzelf zo belangrijk vinden, best op het podium moeten staan. Prediking is niet iets wat mensen hebben uitgevonden. Prediking is iets wat God heeft uitgevonden. De Bijbel zegt zelfs de dwaasheid van prediking. Heeft God gekozen. En soms zie je, dat zijn demonen die daarop afgeven. Ook mensen die foto's posten soms. Weet je, zeggen, dit is geen leiderschap. En dan foto van een microfoon of een podium. Dit is leiderschap. En dan foto van voeten wassen. En allemaal vroom doen. Maar uiteindelijk, wat we nodig hebben, is prediking van het woord van God. We hebben zelfs mensen gehad die zeggen, ik vraag me af of prediken wel Bijbels is. Ik vraag me af of jij ooit je Bijbel hebt gelezen. Zelfs Jezus, toen zei de Jezus, iedereen zoekt u. Hij zei, laten we naar naburige plaatsen gaan, omdat ik daar predik. Want daarvoor ben ik uitgegaan. Markus 1, vers 38. En hij predikte in een synagoge en hij dreef de demonen uit. Jezus zei, predik het evangelie in alle schepselen. Als het op een schepsel lijkt, preek je er tegen. Amen. Paulus schreef naar Timotheus in 2 Timotheus 4, vers 2. Predik het woord. Ik heb er met de ministersconference over gesproken. Predik het woord. Je preekt niet jouw ervaring, jouw idee, een discussie. Vandaag gaan we het hebben over de Heilige Geest. Ik weet dat er best wel heftige dingen zijn. En sommigen zeggen dit en sommigen zeggen... Predik het woord. Amen. Amen. Predik gewoon dat Jezus zegt, ik zal u een andere trooster zenden. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en vuur. Predik het woord. Amen. Niet allerlei lariekoek, daar is niemand in geïnteresseerd. Predik het woord. Paulus zei, dit is het woord van geloof wat wij prediken. Het woord van geloof wat wij prediken. Nou, Romeinen 10 vers 17 staat, zo is het geloof uit het horen en het horen door het woord van God. Maar in vers 14 zegt Paulus, hoe zullen zij horen zonder dat er iemand is die predikt? Hoe zullen zij horen zonder dat er iemand is die predikt? Dus prediking is zo belangrijk. Soms gaan christenen één keer of niet eens één keer in de week naar de kerk. Waar ze een preek horen van 25 minuten. En dan verwachten dat ze dat hun geloof groeit. Of dat ze geloof hebben voor dat soort dingen. Dat is niet genoeg. Of we gaan naar plekken waar verstandelijk gepreekt wordt. Of op zielsniveau gepredikt wordt. Maar je wil zitten onder geloofsprediking.

Prediking van het woord. Prediking van het woord. Maar door te luisteren naar prediking komt geloof. En het is onzin. Mensen zeggen, mensen hebben maar een spanningsboog van 20 minuten. Totale onzin. Voorgangers zeggen, maar preken niet lang. Mensen hebben maar een spanningsboog van 20 minuten. Bullshit. Diezelfde mensen waarvan jij gelooft, dat ze maar een spanningsboog hebben van 20 minuten, gaan rechtstreeks uit de kerk naar een voetbalwedstrijd waar ze anderhalf uur... Oh. En s'avonds kijken ze nog 3,5 uur lang een Netflix-serie. Oh. En de volgende dag vertellen ze tot in detail wat er gebeurd is bij de voetbal. En tot in detail wat er gebeurd is in de serie. En in heel Holland bak lucht. En weet ik veel wat ze allemaal kijken. En een boer zoekt een vrouw en een vrouw zoekt een boer en een koe. Weet ik veel wat ze allemaal zoeken. En ze kunnen tot in detail vertellen dat boer Jantje, boerin Janientje niet mocht. Of weet ik veel wat. En heb je dat gezien? Ik heb het gezien. Ja, ik zag het. Ja. Als mensen zich niet langer dan 20 minuten konden concentreren, kan jij niet preken. Is er geen zalving? Is er geen openbaring? Amen. Halleluja. Predik het woord. Hele theorieën over... Het is goed om wat communicatieskills te hebben. Maar hele theorieën over de wetenschap achter prediking. Weet je, Paulus zegt, ik kwam niet met een fantastische uitspraak. Ik kwam niet met veel hoogdravende woorden. Ik predikte Christus. En ik predik de kracht van God. Amen. Predik het woord. En als we het woord van God horen, in prediking ontstaat er geloof. Hoe zullen ze horen zonder dat er iemand is die predikt? Nou, 1 Thessalonicenzen 2 vers 13, mag je nog even opzoeken. Weet je nog dat Paulus schreef aan de Thessalonicenzen dat hun geloof zo buitengewoon sterk groeide? Hoe kwam dat? Paulus zei tegen hun in 2 Thessalonicenzen 1 vers 3, hoef je niet op te zoeken, maar dan zegt hij, je geloof groeit zo buitengewoon sterk. Dan zegt hij dit, daarom dank ook wij God zonder ophouden dat u, toen u van ons het gepredikte woord van God ontvangen hebt, het ook aangenomen hebt. Niet als een mensenwoord, maar zoals het werkelijk is, het woord van God. Maar bij deze mensen groeide hun geloof buitengewoon sterk. Waarom? Ze hoorden het gepredikte woord. Ze hoorden het gepredikte woord. Nou, prediking is bedoeld dat het geloof brengt in je geest. En dat is wel een voorwaarde voor. Het moet geloofsprediking zijn. Precies. Het moet geloofsprediking zijn. Je moet prediken wat God zegt. Paulus zegt, ik preek niet mezelf, maar Christus. We prediken niet onszelf, maar Christus. Je preekt Christus. Je predikt het woord. En als je iets wil luisteren, het woord, Christus. Niet allemaal mensen zelf. Of mensen hebben het heel veel over hunzelf. Hoe zij er tegenaan kijken, wat zij denken, wat hun verhaal is. Maar je moet het woord in mensen stoppen. En je moet het woord in je geest ontvangen. Dus, weet je, net zoals predikers die zeggen, ach, het is de wil van God dat we weinig hebben. Weet je, als dat is wat mensen horen, is dat wat ze gaan geloven. Dat is geen geloofsprediking. Ach, we leven nou in een gebroken wereld en ziekte hoort erbij. Hebben we allemaal onder te lijden. Hoeveel weten dat het zwaar is, hele kerken. En we lachen erom. Maar duizenden, tienduizenden christenen zitten zondag na zondag na zondag onder dat soort prediking. Als we wachten op God, komt vanzelf alles goed. Hoeveel weten dat God niet altijd iedereen geneest. Maar later op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dat is wat mensen geloven. Dat is wat mensen geloven. Net zoals de 12 verspieders in nummer 13 en 14. Die 12 verspieders werden 12 predikers. Ze gingen weg als verspieders, kwamen terug als predikers. En 10 zeiden, we kunnen het land niet innemen. Het is te groot, het is te moeilijk. Veel predikers prediken hetzelfde. Ah, niet iedere ziekte geneest hier. Niet iedere dit, niet iedere dat. Predik het woord. Predik het woord. Heel veel mensen zoeken naar prediking die hun bemoedigt waar ze zitten. Ach lieverd, je doet het ook goed. Ach, stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. De Bijbel waarschuwt er zelfs voor. Tijden zullen komen waar mensen zoeken naar predikers, leraar die hun oren strelen.
Ze willen precies horen.

0: zal alles goed doen, dat zal alles dit, dat zal alles... Maar prediking moet je uitdagen. Het moet je naar een ander niveau tillen. Het moet geloof in je geest stoppen. En als je onder geloofsprediking zit, begint geloof te groeien. Nou, ik wil even met je gaan naar Handelingen hoofdstuk 14. Handelingen hoofdstuk 14. Nou, daar staat dit over Paulus. En Paulus komt hier voor het eerst in een nieuw gebied. En er staat dit. En zij verkondigden, ander woord voor verkondigd is predikten, daar het evangelie. En er zat in Lystra een man die geen macht had over zijn voet. Hij was kreupel van de moederschoot af, had nog nooit kunnen lopen. Deze hoorde Paulus spreken. Die keek hem doordringend aan. En toen hij zag dat hij geloof had om gezond te worden, zei hij, sta recht op uw voeten. En hij sprong op en liep rond. Halleluja. Nou, in deze paar versen, drie versen, zitten gigantisch veel lessen. Ik ga er niet te diep op in. Maar ten eerste, het evangelie bevat lichamelijke genezing. Ik ga er nu niet te diep op in. Maar Paulus predikte daar wat? Het evangelie. En die man kreeg geloof om gezond te worden. Paulus moet het over lichamelijke genezing gehad hebben. De eerste keer dat hij daar predikte. Anders kon die man onmogelijk aan geloof voor zijn genezing komen. Nou, wat was weer een sleutel? Deze hoorde Paulus spreken. Zie je dat altijd dezelfde principes? Geloof komt door te horen. Het gepredikte woord produceert geloof. Deze kreupele man uit Lystra, die nog nooit had kunnen lopen, ontving geloof voor zijn genezing. Hoe kwam hij aan dat geloof? Een uur daarvoor had die man totaal geen geloof. Een uur daarvoor nog niet. Paulus komt aan en hij begint te prediken. Hij krijgt geloof en zijn geloof produceert een wonder. Door te horen het gepredikte woord. Hij geloofde niet alleen in God, hij geloofde voor iets. Hij kreeg, terwijl was echt geloof om gezond te worden. Zie je, geloof produceert iets, je geloof doet iets. Je hebt geloof nodig, niet alleen in genezing, maar om gezond te worden. Om voorziening te ontvangen, om demonen uit te drijven. Nou, Paulus zag zijn geloof. En toen hij zag dat hij geloof had... Kom op, Paulus kwam pas in actie toen hij zag dat die man geloof had. Zie je dat? Paulus ging niet meteen. Paulus predikte het woord. Hij predikte het woord. Net zo lang totdat hij zag dat die man geloof had. En toen kwam hij in actie. Zie je, we komen soms te snel in actie. Paulus zag dat hij geloof had om gezond te worden. En hij zei met luide stem, sta recht op uw voeten. En de man handelde. De man handelde. En werd genezen. Halleluja. Veel krachtige lessen. Maar die man kwam aan zijn geloof door te luisteren naar Paulus' prediking. Een andere tekst die hierbij hoort. Galaten 3 vers 5. Daar staat. Hij dan die u de geest verleent en krachten, wonderen onder u werkt. Doet hij dat uit de werken van de wet of de prediking uit geloof. De prediking van het geloof. De prediking van het geloof. Zie, we moeten geloof prediken. Als het geen geloof is, luister ik de preek niet. Dus ook ik zit vaak te zoeken op internet om mijn geest te voeden. Als ik merk, nee, er zit geen geloof in, door anderen. Ik moet gevoed worden met geloof. Prediking van geloof. Dus God heeft prediking uitgekozen. En als het goed is, helpen predikers je naar een hoger niveau. Om God te geloven, dat soort dingen. Daarvoor is prediking bedoeld. Daarvoor is prediking bedoeld. Weet je, ik kreeg geloof voor mensen, voor genezing met staal in hun lichaam. Omdat ik een andere prediker in het buitenland erover hoorde. En getuigenis na getuigenis over hoe mensen staal uit hun lichaam verdween na gebed. En dat zorgde dat ik geloof daarvoor kreeg. En dat het in mijn leven begon te gebeuren. Simpele voorbeelden. Maar hoe kom je eraan? Omdat iemand erover predikt. Iemand erover predikt. Ik hoorde altijd iedereen in bediening. Alleen omdat het moeilijk is, zwaar is, lastig is. Dat je gezin bijna omkomt van de honger. Dat je op de laatste dag van de maand net de huur kan betalen. Ik hoorde maar dat soort dingen. En zo leven veel mensen in bediening. Totdat ik mensen in bediening hoorde. Over God geloven voor overvloed. En leven vanuit de top van het vat en niet de bodem. En dat soort prediking zorgt ervoor geloof. Dat we zelf ook zo onze bediening kunnen runnen. We geloven God voor voorziening voordat we iets doen. Dat we niet tijdens een campagne in Drachten moeten geloven dat er 10.000 euro binnenkomt. Het is al lang binnen. We zijn weer bezig met de volgende campagne. Maar heel veel mensen hebben nooit dat geleerd. Ze hebben nooit iemand over horen preken. Dus je hebt eerst nodig dat je mensen erover hoort prediken. Amen. Ik had een keer dat ik werd aangevallen met ziekte in mijn lichaam. En ik ging in geloof staan voor genezing. En ik werd aangevallen in mijn longen, in mijn conditie. En ik was super fit. Ik mountainbikte, ging 4-5 keer in de week naar de sportschool. En ik was echt fit. En ik werd echt aangevallen in mijn lichaam. Waardoor ik op een gegeven moment, echt als ik de trap opliep, al buiten adem was. En in het begin ging ik gewoon in geloof staan. Ging gewoon stug door. En iedere dag, weet je, ik bad ervoor. Ik stond ervoor in geloof. En ik dacht ook gewoon, ik ga gewoon door. Ik ga gewoon sporten. Ik ga al die dingen gewoon doen. En ik zat in de sportschool. En ik alleen op het bankje zitten kost al moeite. En ik dacht, nou, ik ga gewoon door. Weet je, en de duivel zei, deze keer werkt het niet. Wie heeft dat wel eens gehoord van de duivel? Zie je, deze keer werkt het niet. Deze keer werkt het niet. Na een dag was er niks veranderd. Na 3 dagen was er niks veranderd. Na 7 dagen was er niks veranderd. Sterker nog, het werd erger en erger. Totdat ik op een gegeven moment, ik kon amper meer iets. En de duivel zei, deze keer werkt het niet. En ik was een preek aan het luisteren. En die prediker sprak over 2 Korinthe hoofdstuk 1. God zij dank die ons altijd doet triomferen in Christus. En hij sprak erover en hij herhaalde het en herhaalde het. Altijd doet hij ons overwinnen. Altijd, altijd. En hij las die tekst en die tekst. En terwijl ik die preek aan het luisteren was. En de duivel zei, deze keer werkt het niet. En in één keer, bam, mijn geest pakt het. 2 Korinthe 2 vers 14. 2 Korinthe 2 vers 14. God zij dank die ons altijd doet triomferen in Christus. En mijn geest pakte het. De duivel zei, deze keer werkt het niet. Maar het woord van God zei, God zij dank die ons altijd, altijd, altijd. En ik begon me te verheugen en te zwingen. Ik zei, halleluja, altijd, altijd. Het werkt altijd, het werkt altijd. En ik begon God te prijzen en te loven. Ik zei, halleluja, duivel, je bent een leugenaar. Het werkt altijd en op deze keer. En terwijl ik het zo pakte in mijn geest, boem, al die ziekte brak in 5 seconden in 1 keer van mijn lichaam af. Waarom? Geloof was gekomen door te horen een rema-woord, door prediking van het woord van God. En 1 keer pakte in mijn geest, halleluja, altijd overal. Altijd. Daarom is geloofsprediking zo ontzettend belangrijk. Zo ontzettend belangrijk. En terwijl er gepredikt wordt, moet je dan luisteren naar de geest van God die het wil imparteren in jouw geest. Weet je, we zijn nu bezig met een bouwproject, kost totaal 8 miljoen. En iedereen, als je het over hebt, zeg maar, waar ga je het geld lenen? Waar ga je het geld lenen? We gaan geen geld lenen. We gaan het schuldenvrij doen. Maar ik had nog nooit een bediening gehoord. Ik hoor dat getuigenis, prijs God, de bank wil ons 1 miljoen lenen. En dat waren getuigenissen. De bank wilde het lenen. Maar mijn Bijbel zegt dat God zal je zo zeggen dat je overvloedig kan geven. Niet dat je overvloedig moet lenen. Amen. Totdat ik 3 predikers hoorde in het buitenland. Die alles schuldenvrij deden. En het eerste wat ik deed. Ik ga alles horen wat zij prediken over dat onderwerp. Want blijkbaar pakken zij iets. Wat ik wil hebben. En een van die gasten hoorde ik zeggen, lenen? Niemand vindt het leuk om 2 keer voor 1 ding te betalen. Ik dacht, halleluja, deze man moet ik wat vaker gaan horen. Weet je, waarom? Ik begin te horen wat zij prediken en te horen wat zij prediken. En we zijn het nu schuldenvrij aan het doen. Halleluja. En de eerste 2,5 miljoen hebben we schuldenvrij gedaan van het project. Prijs God. Maar waarmee begint dat? Door te horen. Prediking van het woord van God. Prediking van het woord van God. Weet je, en er zijn heel veel mensen die lenen rechtvaardigen vanuit het woord van God. Ik zeg niet dat lenen zonde is, maar het is niet Gods beste. Amen. Maar ik ben niet op zoek naar mensen die het rechtvaardigen. Ik ben op zoek naar mensen die me naar een niveau tillen. Amen. Door te horen het woord van God. Door te horen het woord van God.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Luister de rest van deze boodschap via het YouTube-kanaal van Frontrunners Ministries. Begin je dag met God.
2: Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl.
3: Wist jij dat de Bijbel in 3 Johannes 1 vers 8 zegt dat je een medearbeider wordt van de waarheid als je partner wordt van de bediening? Dat is geweldig nieuws, want dat betekent dat jij door jouw maandelijkse bijdrage hebt meegewerkt aan het bereiken van miljoenen mensen via ons onderwijs en dat mensen gered, genezen, bevrijd, veranderd en vervuld worden met de Heilige Geest. Bovendien help je door jouw partnerschap mee aan de honderdduizenden gratis boeken die we weggeven en de duizenden mensen die we trainen in onze Bijbelscholen. Al die vrucht en al het resultaat wordt ook de vrucht op jouw leven als je partner bent van Frontrunners. Dat is de kracht van partnerschap. Wil jij ons helpen om nog meer mensen te bereiken en wil je deel hebben aan de vrucht? Word dan partner en vul je maandelijkse gift in via frontrunners.nl.
4: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
5: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
6: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
7: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
8: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder.
10: Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws. Counting down!
11: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Top 33! Iedere eerste vrijdag van de maand, live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Muze en welkom naar Dagelijks Brood. We zijn in het jaar 2026. Wat een bijzonder jaar. En we hebben gewoon een gezegende tijd gehad natuurlijk in 2025. Dagelijks Brood was op God Radio en ook elke ochtend op YouTube en Spotify. Ik wil eigenlijk al de God Radio beluisterers wil ik ook bedanken natuurlijk. En ook God Radio zelf, maar ook YouTube natuurlijk. Want YouTube hebben wij dagelijks elke ochtend om 7 uur konden wij het op YouTube zetten. Ook Spotify en ook onze luisteraars. Gezegend dat je luistert of kijkt naar Dagelijks Brood. Dat is bijzonder. En ik hoor steeds getuigenissen van mensen die ik niet ken. Ik kom op plekken en ze zeiden, jij bent toch degene van Dagelijks Brood? Ik zei, ja, blijkbaar is het gehoord via God Radio. En soms krijg ik zelfs een bericht op Facebook van mensen die zeggen, ja, ik luister elke ochtend naar je programma en het is gezegend. We zijn de Heere dankbaar ervoor. En de Heere dankbaar ervoor. De doel altijd van Dagelijks Brood geweest was om jou dagelijks iets te geven om over te kunnen mediteren. Dus daarom heet het Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor je geest. Weet je, de Bijbel zegt, geef ons heden ons dagelijks brood. En dat was de hele visie achter Dagelijks Brood. En we hopen nog meer mensen te kunnen bereiken door de genade van de Heere. We hopen nog meer mensen te kunnen bereiken met het woord van God. Dat het woord van God dagelijks zullen horen en ook daardoor gezegend zullen zijn. In de naam van Jezus. Jij kan ons erbij helpen door de links te delen. Als je via God Radio luistert, kan je ook via YouTube of voor Spotify luisteren. Deel het op je social media. Deel het op jouw WhatsApp, op je familie WhatsApp. Van hey, luister elke ochtend naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor je geest. Nou, ik ga het met je hebben deze week over het bouwen van capaciteit. Het bouwen van capaciteit. Eigenlijk, je kan het noemen capaciteit voor 2026. Of het bouwen van capaciteit van 2026. Want in het leven, alles heeft te maken eigenlijk met capaciteit. Hoeveel jij kan vasthouden, hoeveel jij kan ontvangen, heeft altijd te maken met de capaciteit die je hebt om het te kunnen vasthouden. Anders is het een verspilling. Als je een beker hebt van ongeveer 0,5 liter... en je moet in 1 liter water erin gieten. Nou, de beker kan alleen maar 0,5 liter vasthouden. Als je toch het hele 1 liter water in het 0,5 liter beker giet, wat gebeurt er? Je verspilt 50% van het water. Zo ook, ik heb gezien in het leven dat de Heere ons zoveel mogelijk wil geven. Alleen soms moeten wij nog capaciteit bouwen om te kunnen ontvangen wat Hij ons wil geven. Het is zo cruciaal, het is zo belangrijk. En alles wat je doet in het leven heeft te maken met capaciteit. Je kan niet meer aan dan de capaciteit die jij hebt. Een simpele voorbeeld, oké? Stel je voor, je hebt nooit getraind om marathon te lopen. Of je hebt alleen maar getraind om 10 kilometer te lopen. En nu wil je ineens marathon gaan lopen zonder dat je je capaciteit hebt getraind ervoor. Wat gebeurt er? Je gaat het niet volhouden. Je gaat het zeker, volgens mij marathon is 42 kilometer uit mijn hoofd. Ik weet niet, ja, volgens mij ongeveer 42 kilometer. Je gaat het niet volhouden. Waarom? Omdat jouw capaciteit, jouw strength, jouw stamina, jouw uithoudingsvermogen kan maar 10 kilometer. Op een bepaalde tempo. Misschien kan je zelfs nog meer zonder te trainen. Misschien kan je 15. Maar dat 42 ga je zeker niet halen. Waarom? Simpelweg omdat je jouw capaciteit nog niet hebt ervoor. Nou, kan je het halen als je gaat trainen? 100% wel. Want nu ga je jezelf stretchen. You're increasing building capacity. Je gaat jezelf stretchen, waardoor op een gegeven moment kan je dat marathon helemaal halen en gewoon de 42 kilometer volledig uitlopen. Dus we zien dus dat capaciteit is in ons allemaal. We kunnen het trainen voor alles in het leven. Bijvoorbeeld, oké, sommige mensen kunnen maar een half uurtje bidden. In één keer, in je eentje, alleen. Oké? Terwijl anderen kunnen 1 uur lang bidden in eentje. Of sommigen kunnen zelfs 2 dagen bidden. En zo 2 uur of 3 uur of 4 uur bidden. Nou, wat is het verschil tussen de ene persoon en de andere persoon? Capaciteit gebouwd. De andere persoon heeft zichzelf getraind. Om zo lang daar in Gods aanwezigheid te kunnen zijn. En gewoon in gebed te kunnen zijn. Dus het heeft allemaal te maken met Het bouwen van capaciteit. Je kan het, alleen je moet het nog bouwen. Er is een belangrijke boodschap die ik eigenlijk de laatste tijd heel diep in mijn geest is en waar ik ook al vaak over predik. Het is de kracht om te doen. De kracht om te doen. Het verschil tussen de succesvolle persoon, wat wij succesvol noemen, oké? En de andere die, ja, die lijkt niet zo succesvol, is de kracht om te doen. De kracht om te bewerkstelligen dat wat je, dat die verlangen eigenlijk die je hebt. De kracht om dat bij jouw woorden te zetten. De kracht om te doen. En dat is een hele belangrijke boodschap. Je kan het volgens mij vinden bij ons op YouTube. Heb ik een deel gedaan. Maar ik ga wellicht de komende tijd nog dieper erop in. De kracht om te doen. Het heeft te maken met het doen. Het is goed om te denken. Dat is waar het begint. Okay? Maar vanuit je denken moet je het uitvoeren. En er is een bekwaamheid ervoor. Er is een genade ervoor nodig. En Jezus heeft dat bekwaamheid al aan ons gegeven. Alleen je moet het ontdekken en weten hoe je al jouw dromen in werkelijkheid kan brengen. Hoe je al jouw dromen in werkelijkheid kan brengen. De kracht om te doen. De kracht om te doen. Maar dat is niet de boodschap voor deze week. We praten over capaciteit. En de afstand tussen wat God voor je klaar heeft staan en waar je nu staat heeft te maken met capaciteit. De afstand tussen wat God voor je klaar heeft staan en waar je nu staat heeft te maken met je capaciteit. Want de Bijbel zegt dat van in Efeze 3 dat hij bij machten is om veel meer te doen dan dat we kunnen denken of bidden. Hij zegt tot hem die bij machten is veel meer te doen dan dat wij kunnen denken of bidden. God is bij machten om veel meer te doen. Veel meer te doen dan dat wij willen. Dan dat wij kunnen denken of bidden. En dan zegt hij, volgens de kracht die in jou werkzaam is. Dus de kracht die in jou werkzaam is, bepaalt hoeveel God in jou kan doen. Hoewel, hij heeft alles voor jou al klaargelegd. Maar hij zegt, het is vervolgens de kracht die in jou werkzaam is. Dus hij wil veel meer doen dan dat je kan denken of bidden of beseffen. Maar het heeft te maken met de kracht, met de capaciteit. Want de kracht is al in jou. Alleen heb je het gebouwd, heb je de capaciteit in jezelf gebouwd om al de kracht van God te kunnen gebruiken. Want hij heeft ons alle kracht en autoriteit gegeven. Maar heb je jezelf getraind om gebruik te kunnen maken? Heb je er ingetapt, is het juiste woord. Heb je kunnen intappen in Gods kracht? Hij zegt, hem nu die bij machten is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken. Overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Dus de vele dingen die de Heer in jou wil doen, heeft te maken overeenkomstig de kracht die in jou werkzaam is. Hoewel de Heilige Geest woont al in ons. Nou, als jij een kind van God bent en je bent nog niet vol met de Heilige Geest, het is belangrijk om vol te worden met de Heilige Geest. Okay? Je moet dagelijks natuurlijk vol worden van de Heilige Geest, maar de eerste invulling moet je ontvangen. Okay? Dat is heel belangrijk. Dat is heel belangrijk. En hoe doe je dat? Is heel simpel. Nou, een van de tekenen van de vervulling van de Heilige Geest is tongentaal. Ik weet, mensen zeggen van, ja, er zijn mensen die in tongen spreken. Er zijn mensen die niet in tongen spreken, maar ze zijn wel vervuld met de Heilige Geest. Ja, kan wel. Ik ben niet God, dus ik ga niks inboksen. Maar als we de Bijbel lezen in het boek van Handelingen, toen ze vervuld werden met de Heilige Geest, de voorbeelden die wij zagen, is dat ze spraken in nieuwe tongen. Dat is puur de Bijbel. En ik kies liever voor om de Bijbel te volgen. Om de voorbeelden van de Bijbel te volgen dan de mooie gepraat van de religieuze mensen. Nou, kan iemand de Heilige Geest, vervulling van de Heilige Geest hebben ontvangen zonder in tongen te spreken? Kan, ik weet het niet, het kan. Maar de Bijbel zegt, de voorbeelden van de Bijbel van mensen die vervuld werden met de Heilige Geest, is dat ze spraken in tongen en ze profiteerden. Dat zijn de voorbeelden die ik heb. En ik leun er naartoe om die kant meer te geloven dan de mooie gepraat en de mooie ervaring die mensen hebben. Ik kies ervoor liever om de voorbeelden van het woord van God te volgen dan de ervaring van mensen. Handelingen 2. De Bijbel zei, ze begonnen in nieuwe tongen te spreken toen ze vervuld werden. En toen eigenlijk ze werden gedoopt en ook nog eens vervuld met de Heilige Geest. En de apostelen begonnen in nieuwe tongen te spreken. Volgens mij zijn handelingen 8. Dat Filippus kwam in Samaria en hij predikte het evangelie. En daarna zegt de Bijbel dat de mensen geloofden. En toen de kerk in Jeruzalem het hadden gehoord, hadden ze Petrus en Johannes gestuurd. En Petrus en Johannes gingen dan naartoe om te bidden voor de mensen, om handen op te leggen, dat ze vervuld zullen zijn met de Heilige Geest. En er waren manifestaties. Je zegt, hoe dan? Nou, er was een man die geld wilde aanbidden aan Petrus. Om ook de gave te ontvangen. En Petrus zei, je geld sterft met jou. Nou, hoe wist de man dat ze de Heilige Geest hadden ontvangen? Want hij kon de manifestatie zien. Lezen wij in Handelingen 10. Toen Petrus bij Cornelius thuis was. Hetzelfde gebeurde. Petrus was aan het prediken. En in één keer, de geest van God viel op hun. En ze begonnen in nieuwe tongen te spreken. Nou, dat was een bijzondere eigenlijk van Handelingen 10. Omdat Petrus was aan het spreken. Hij had nog niet eens de kans om ze te dopen. Hij was gewoon aan het prediken. En hij had nog niet eens gezegd, nou, neem Jezus in je leven aan. En toch, de geest van God viel op hun. Wat zegt mij dat eigenlijk? Wat zegt mij dat? Oh man, soms de redding van iemand is niet omdat we met de persoon zondagsgebed hebben gedaan. Het moment dat je aan het praten bent, je bent het evangelie aan het verkondigen. In de hart van de persoon is God aan het werk. En dat persoon heeft het al aangenomen in zijn hart. En dat zondagsgebed is gewoon het beleiden met het mond. En beide zijn belangrijk. Hij zegt, als je met je hart gelooft en met je mond beleidt. Romeinen 10. Met je hart gelooft en met je mond beleidt. Met je hart geloven kom je recht te staan met God. Dan heeft God jou geaccepteerd. Maar met je mond te beleiden, dan heb je je erfenis. Dat is de verlossing. Dat is de verlossing. De belijdenis is zo belangrijk. Dat je met je mond beleidt. Weet je, mensen zeggen vaak van, ja, de geloofspredikers, ze zijn te vaak aan het praten van name it and claim it. Dus gewoon zeg het en je ontvangt het. Het is waar. Het is een geest van geloof. Geloof spreekt. Geloof handelt. Twee dingen. Geloof spreekt en geloof neemt actie. Geloof spreekt. Je kan niet zeggen, je hebt geloofd en je spreekt alleen maar andere dingen wat niet goed is. Je spreekt alleen maar negativiteit. Mensen die in geloof wandelen, spreken alleen maar goede dingen. Ze zijn niet negatief. Je zou ze niet depressief zien. Waarom? Ze spreken het woord van God continu. En het woord van God is licht. En het woord van God is ver boven positiviteit. Het is de waarheid. Want alle beloften in Christus zijn woord. Ja en amen. Nou, ook in Handelingen 19 zien we ook dat de discipelen, volgens mij waren de 12 in Efeze, dat zij ook de Heilige Geest ontvingen. Ze werden vervuld met de Heilige Geest en ze begonnen in nieuwe tongen te spreken. Dus het is belangrijk om capaciteit te bouwen door de invulling van de Heilige Geest. We gaan het later nog dieper hierop in. Dus ik zei dus terug, ik zei dat de afstand tussen wat God voor je klaar heeft staan en waar je nu staat, heeft te maken met capaciteit. Weet je, soms bidden wij de Heer, geef mij dit, geef mij dat. En ik geloof dat alles wat we vragen, dat de Heer ons geeft. Dat geloof ik 100%. Alles waar we om vragen, hij zegt vragen, het zal je gegeven worden. Alleen soms moet je voorzichtig zijn met wat je vraagt, als je niet weet of je de capaciteit voor hebt. Vele mensen vragen om zegen van God. En dan zijn ze gezegend, maar ze kunnen er niet meer omgaan. Ze zijn ineens lauw geworden. Lauw. In de dingen van gewoon, nu hebben ze ineens veel geld. Ze zijn niet meer op de dienst op woensdagavond. Omdat ineens van, oh, ze moeten deals maken, ze moeten hard werken. Dat is iemand die nog geen capaciteit had gebouwd, maar had gevraagd om zegen. Nou, zegen. En zegen kwam, maar alleen de zegen kon hij niet vasthouden. Hij wist niet hoe hij de zegen vast moet houden. Want op een lange termijn, als je niet on fire blijft voor God, op een lange termijn verlies je dat ding weer. Waarom? Het is belangrijk dat wanneer de Heer jou zegent bijvoorbeeld, dat je hetzelfde blijft doen, zelfs meer. Wat je voor hem deed. Dat je zelfs meer gaat doen. Sommige mensen kunnen niet omgaan met zegen. Ze kunnen niet omgaan met bepaalde dingen die ze ontvangen. Sommige mensen willen graag een partner. Maar ze kunnen nog niet omgaan met zichzelf. En je bent aan het bidden voor een man. En je kan nog niet eens koken als een vrouw. Of je bent aan het bidden voor een vrouw. En je woont nog bij je moeder thuis. En je doet niet eens je was. Je weet niet hoe het is om alleen te wonen. En je werkt niet eens. En je wordt een vrouw. Je wordt voor een vrouw zorgen. Je moet je capaciteit eerst daarvoor bouwen. En de potentie is in iedereen. De potentie om alles te doen. Voor de gelovigen, de potentie om alles te doen waar de Heer jou voor heeft geroepen is in jou. Alleen, je moet erin gaan tappen en jezelf gaan trainen en de capaciteit ervoor gaan bouwen. Het is een vorm van stretching. Dus we gaan het deze week hebben over hoe eigenlijk het bouwen van capaciteit. Hoe je capaciteit kan bouwen. Het is cruciaal om een vervolg te hebben in jouw leven. Om goed gevolg te hebben in alles in jouw leven. Zodat wanneer de Heer jou zegent, dat je ten alle tijden het gaat vasthouden. Dat je niet gezegend wordt en ook weer verliest. Oké? Amen. Nou, voor nu wil ik zeggen God zegen en heb een gezegende dag. En tot morgen. God zegen.
0: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
1: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd.
2: God de zegen. Werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op God Radio. The Weekend Show. The
3: Weekend Show. Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van de Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
4: De woorden van Psalm 23 zijn voor miljoenen en miljoenen mensen tot zegen geweest. David heeft in moeilijke tijden ervaren dat God bij hem is. In vers 4 zingt hij dan: uw stok en uw staf, die vertroosten mij. David wist als geen ander dat het herdersleven zwaar en hard kan zijn. Overdag moest de herder de hitte verdragen en 's nachts de kou. Hij deed vaak geen oog dicht omdat dieven de schapen wilden stelen. Hij was er ook niet voor niets gewapend met een stok en een staf. David bezat een stok om de vijand te doden en hij had een staf om de kudde te hoeden. De stok was zo'n 60 centimeter lang. Aan de bovenkant zat een verdikking zo groot als een sinaasappel. Het was het belangrijkste verdedigingswapen voor hemzelf en zijn schapen. Met dit wapen kon hij, als het nodig was, een leeuw of beer doden. Naast een stok had de herder een staf bij zich. Het uiteinde van de staf was in de vorm van een halve cirkel gebogen. Hij gebruikte de kromming van zijn staf om een afdwalend schaap weer terug te leiden naar de kudde. Of om schapen die in gevaar waren uit hun benarde situatie te halen. En in het dal van diepe duisternis, waar hij geen hand voor ogen zag, tikte de herder voortdurend op de grond om de schapen de richting aan te geven. Zo wisten de schapen dat de goede herder dicht bij hen was. We mogen de tekst van vandaag ook vertalen als: uw stok en uw staf, die geven mij moed. Als je door een dal van diepe duisternis gaat, dan heb je de stok en de staf van de goede herder nodig om je moed te geven. De stok is het woord van God. Het woord van God is geen stok om de schapen mee te slaan, maar om de schapen te beschermen, te sturen en te bemoedigen. De staf verwijst naar de Heilige Geest van God. Toen jij tot geloof kwam en opnieuw geboren werd, kwam de Heilige Geest in je wonen. Door de Heilige Geest trekt God jou dicht naar zich toe. Hij is je helper en je bemoediger in alle seizoenen van het leven.
3: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
2: Dit is God Radio.
5: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TWR.
6: In Psalm 46, vers 3 staat: daarom zullen we niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelde de bergen in het hart van de zee. Er zijn heel wat bergen om ons heen aan het tuimelen. En dan ben ik zo blij voor de Bijbel. Dat boek vol van hemelse zekerheden die niet wankelen, die ga je nog meer waarderen als de tijdelijke vastigheden zo bewegen als in een aardbeving. Het was jaren geleden dat ik voor het eerst hoorde dat lied van ik heb een vaste grond gevonden, waarin mijn anker eeuwig hecht. Een grond in Jezus bloed en wonden, voor 's werelds aanvang reeds gelegd. Die grond zal onverwrikt bestaan, schoon aard en hemel ondergaan. We zongen het dikwijls samen. Ook dit laatste couplet was zo prachtig van dat lied. Op deze grond slechts wil ik bouwen, zolang ik op deze aarde woon, blijft dit de rots van mijn vertrouwen. Dan juich ik eens voor 's hoogste troon om het heil door Christus mij bereid. O diepte van barmhartigheid. Ja, ik herinner me dat vader dit zo graag zong. Vader was me altijd zo tot een hulp. Hij was een horlogemaker, maar tevens een groot theoloog. Hij las de Heroud elke week, dat blad van Abraham Kuyper. Ik vroeg hem als kind bijvoorbeeld eens: papa, wat betekent de uitverkiezing? Hij zei: de uitverkiezing, dat betekent de grond waarop ik mijn hopen bouw, ligt niet in mij, maar in Gods trouwen. Kijk, als je zo de uitverkiezing ziet, dan word je er blij mee. Ik heb genoeg uitverkiezingsopvattingen van de duivel meegemaakt die hij gebruikte juist om de geloofsverzekerheid weg te nemen en weg te houden. Als de bergen verzet worden in het hart der zee. Die profetieën van de Bijbel die ik vroeger niet begreep, zijn me nu allemaal zoveel duidelijker. Wat er allemaal gaat gebeuren, bijvoorbeeld voor Jezus' wederkomst en de tijd van de antichrist, je rilt ervan. Maar het was altijd zo ver weg van me. Ik snapte het allemaal niet. Nu lees ik de tekenen der tijden in de kranten. Als ik nooit in de Bijbel geloofd had, ging ik nou geloven als ik de kranten lees. Je wordt er eigenlijk akelig van als je leest over oorlogen, geruchten van oorlogen, aardbevingen en andere natuurrampen. De harten van de mensen zullen vergaan van angst, staat er in de Bijbel. Hè? Wat een vreselijke dingen gaan er gebeuren. Je zou er naar van worden. Een negerdominee zei eens: als ik een triest boek lees, kijk ik altijd even op de laatste bladzij. En als je daar leest dat ze elkaar krijgen en verder gelukkig zijn, nou, dan lees ik weer de rest ook. Met plezier. Wetend gaat alles goed. Alles zal recht komen. Zo doe ik nou ook met de Bijbel, zegt hij. Ik sla, als het me wat angstig wordt, de laatste bladzij op. Dan weet ik: Jezus komt, hij die beloofd heeft alles nieuw te maken, zodat deze aarde bedekt wordt met de kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. Het beste komt nog, wat een troost. Als het u een beetje moeilijk wordt en angstig, lees dan maar ook de laatste bladzij van de Bijbel. Ja, het beste komt nog. En dan: het lijden van deze tegenwoordige tijd is niet te vergelijken met de heerlijkheid die komende is. Dat is een troost. Maar intussen is er die vastigheid in deze tijd, dat de Heer ons geeft, niet een geest van vrees, maar van liefde, van kracht en van bezonnenheid. Kijk, die Heilige Geest, die maakt dat je niet vreest, al tuimelen er bergen in de zee. Wees vervuld van Gods Geest. Die laat je zien dat God geen problemen heeft, alleen maar plannen. Er is nooit een paniek in de hemel. Die doet je de Bijbel begrijpen. God is getrouw. Zijn plannen falen niet. Ik herinner me dat ik eens in het concentratiekamp in de zaal kwam waar Betsy, mijn zuster, een Bijbelbespreking hield. Ze vertelde: als een architect een blauwdruk maakt van een huis, dan zie je er van alles op. Hier een drempeltje, daar een raam, daar een dak. Zo heeft God een blauwdruk van jullie en mijn leven gemaakt, zei Betsy. En er stond ergens getekend Ravensbrück. God maakt geen fouten, al begrijpen we het niet. Nou, ik begreep het zeker niet toen ik Betsy daar zag sterven, verhongeren. Was er nog veel werk voor haar te doen? Eens zullen we het in de hemel gaan zien en begrijpen. Maar nu al zie ik soms door de Heilige Geest het waarom. Bij Betsy zie ik het nu al. In mijn boek De Schuilplaats beschrijft John Sherrill wat ik hem verteld had over Betsy. En dan hoor ik steeds weer: die zuster van jou is zo voor mij door een Heer gebruikt. Ik kan u vergeven. Zij heeft hem laten zien dat het de Heilige Geest is die in ons hart Gods liefde geeft. En daardoor kan zelfs ik vergeven en mijn vijanden lief hebben. Kijk, als Betsy erdoor was gekomen, zou ze nooit zoveel mensen bereikt hebben als dat ze nu bereikt heeft door de boeken. In de Rimbo van in Afrika sprak ik een vrouw die zo ver weg woonde van alles, waarom weet ik niet. Maar ze woonde heel eenzaam. En die vertelde me: die Betsy, wat heb ik veel van haar geleerd. Waarom wordt het boek over haar gebruikt? Omdat het altijd weer wijst naar de boodschap van de Bijbel. En die kan bijna iedereen krijgen en lezen. En daarin komt die heerlijke boodschap tot ons. Dat God deze wereld lief heeft. Daarom hoeven we niet te vrezen, al vallen er bergen in de zee. God had deze wereld zo lief dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Daar aan het kruis, wat was dat vreselijk. Toen was het toch alles verloren, wat een berg viel er neer. En juist toen gebeurde er iets heerlijks. Een antwoord op een verschrikkelijke nood, de nood van de zonde. Daar droeg de Heiland de zonde van de hele wereld, ook u en mijn zonde. Dank u, Heer, dat u het gedaan hebt. Dank u dat u het volbracht hebt. En dat we weten dat u niet alleen stierf voor ons, maar dat u leeft voor ons en dat u bij ons bent. En Heer, dan zullen we niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats en werden bergen gegooid in het hart der zee. Want bij u zullen we veilig zijn, wat er ook gebeurt. Halleluja. Dank u wel. Amen.
5: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
2: God Radio. Baken van licht.

is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Derek Prince Ministries Nederland.
1: Goedemorgen, mijn naam is Ina Florissen. We hebben het over opwekking waarbij de kerk verantwoordelijk is. En vanochtend over waar discipelschap, de weg achter Jezus aan.
2: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it you in three words. God is faithful.
0: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
1: Misschien weet je, zegt Derek, dat ik ooit verbonden was met de zogenaamde discipelschapsbeweging. Ik ben daar inmiddels niet meer bij betrokken en ik wil ook duidelijk maken dat ik hier niet sta om roddels over die beweging te verspreiden. Dat is niet mijn bedoeling. Veel van de doelen van die discipelschapsbeweging waren op zichzelf goed en bijbels. Maar helaas ging het mis in de manier waarop men probeerde die doelen uit te werken en toe te passen. Zoals Paulus schrijft in Galaten: O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd? Bent u begonnen in de geest en wilt u nu eindigen in het vlees? Dat raakt precies de tragiek van die beweging. Ik was er vanaf het begin bij, zegt Derek. Er waren toen 3 andere broeders, waarvan er inmiddels 2 bij de Heer zijn. Het begon als een soevereine ingreep van God zelf. Wij hadden het niet gepland, we wilden het zelfs niet eens. Maar God begon iets nieuws. Maar wij hebben het verprutst. Binnen een jaar, denk ik, waren we al van de koers geraakt. En als ik terugkijk, zie ik heel duidelijk wat het probleem was. Persoonlijke ambitie. En eerlijk gezegd is dat niet één van de grootste problemen binnen de kerk. Wat ik daarmee wil zeggen is dit. Een ander groot probleem in gemeenten is dat er veel mensen zijn die geen echte discipelen worden, maar wel enorm veel tijd en energie vragen van degene die juist discipelen zouden moeten maken. Paulus zegt ergens dat als mensen niet willen leren, je je tijd niet moet verspillen, maar afstand van hen moet nemen. Dat is een harde uitspraak, maar wel een reële. Er zijn veel trouwe dienaren van God die jarenlang investeren in mensen die nooit werkelijk tot toewijding komen. Dat is pijnlijk om te zien. Want uiteindelijk gaat het erom dat de gemeente bestaat uit echte gelovigen. Mensen die ook daadwerkelijk discipelen zijn. De vraag die dan overblijft is eenvoudig maar fundamenteel. Wat zijn de voorwaarden om een discipel te zijn van Jezus, om een discipel te worden? Daarvoor kijken we naar 2 uitspraken van Jezus zelf. Misschien heb je wel eens het boek gelezen met de titel Zij zullen boze geesten uitdrijven. Veel van wat ik daarin heb geschreven heb ik eerlijk gezegd door ervaring moeten leren. Keer op keer wilde ik een bepaalde kant op gaan, maar ik liep telkens weer tegen de woorden van Jezus aan. Hij draaide er niet omheen. Hij zocht geen compromissen. Hij sprak helder. Direct en zonder dubbelzinnigheid. En wat hij zei, dat geldt vandaag nog precies hetzelfde. Een van die uitspraken lezen we in Matteüs 16 in de versen 24 en 25. Daar staat onder andere: als iemand achter mij aan wil komen. In de Joodse context betekende dat: een discipel volgt zijn leraar letterlijk van achteren. Hij loopt niet voorop, hij loopt niet naast hem, hij loopt achter hem. Zo herken je de discipelen van Jezus. Discipelen liepen achter hem aan, terwijl de menigte hem wel volgde, maar niet werkelijk discipel was. Jezus zegt dan: wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om mijnentwil, zal het vinden. Daaruit komen 2 vaste, niet onderhandelbare voorwaarden naar voren. 1, jezelf verloochenen en 2, je kruis opnemen. Iemand zei eens: je kruis is de plek waar Gods wil en jouw wil elkaar kruisen. Dat is een scherpe observatie. Het is ook de

0: De betekenis ziel. Dus als je vasthoudt aan je zielenleven, zal je het verliezen. En als je gewillig bent om het los te laten, zal je het vinden.
1: En dan nu de proclamatie van deze week.
2: Guess how we're going to begin.
3: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
2: With a proclamation.
3: Proclamatie.
1: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
4: Ik ben aanvaard en geliefd. God de Vader heeft mij aangenomen als zijn kind. Christus heeft mij aanvaard. En God heeft mij aanvaard in zijn geliefde Zoon. Ik mag al mijn zorgen bij God neerleggen, want hij heeft hart voor mij. Jezus is met mij alle dagen, juist omdat hij zelf, toen hij op de proef werd gesteld, het lijden doorstaan heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan. God is vader van wezen en beschermer van weduwen. Hij geeft eenzamen een thuis en gevangenen vrijheid en voorspoed. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt zijn trouw. Ik ben van de Heer, zegt mijn hart. Hij blijft mijn hoop. Ik laat mij niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Ik heb lief omdat God mij eerst heeft lief gehad. Amen.
1: Laten we nu eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
0: Vader, vandaag vertrouw ik me weer toe aan u. Dat u wil geschieden in mij. Dank u dat u de Heilige Geest gegeven hebt om mij te laten verstaan en te overtuigen. Ik wil achter u aangaan, Heer Jezus, op de weg die ik gaan mag. U bent het die mijn leidsman bent. En uw stem wil ik meer en meer leren kennen. Amen.
5: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken. Die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
6: And I want you to know God loves you.
5: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
6: He's never given up on you. You understand?
5: Hij heeft je nooit opgegeven, begrijp je?
6: You may have given up on him, but he has never given up on you.
5: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
6: Thank you, Lord.
5: Dank u, Heer.
6: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
5: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
6: Praying to Jesus, not to me.
5: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
6: I'll give you the words, you say them after me.
5: Ik geef je de woorden, jij bidt me na.
6: Lord Jesus, I'm sorry.
5: Heere Jezus, het spijt me.
6: That I turned my back on you.
5: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
6: I went my own way.
5: En mijn eigen weg ben gegaan.

0: Tonight I repent.
1: Vandaag bekeer ik me.
0: I turn back to you.
1: Ik keer terug tot u.
0: I submit myself to you.
1: Ik onderwerp mijzelf aan u.
0: And I ask you to have your way in my life.
1: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
0: Take me as I am.
1: Neem me zoals ik ben.
0: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
0: I want you to say those last words again. Take me as I am.
1: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
0: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
0: In the name of Jesus.
1: In de naam van Jezus.
0: Amen.
1: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er 1 verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085-005-1049. Dat is 085-005-1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
2: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord, een programma van Derk Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gas Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derk, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derkprins.nl.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
9: Apparently the best writing comes straight from the heart.
10: So what's in your heart?
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
2: leven wordt. Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
1: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Mazzeltof. Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
4: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt. Maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
7: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
8: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
6: God Radio. Baken van licht.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the storm. What did he do?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden via god.radio/zaaimee.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
7: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
8: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen: wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen: wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb jezelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.
2: Order number 17.
3: Boys and girls, the Lord Jesus Christ is the one who gives us new life and he's doing a new thing for us.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Counting down!
4: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment. Allemaal in één grote hitlijst.
3: Top 33!
4: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
7: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
9: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
10: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
3: God Radio staat aan.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
6: Take away the storm. What are they doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
8: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
11: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
12: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Hello, this is Andrew Womack and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Bouw aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
0: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
7: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
8: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God. Want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving, herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl. Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
3: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
4: Dit is God Radio.
5: Calling all believers. MC Nice. If you're a believer, I need you to get up and move.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
10: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
11: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
10: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
12: Lord, why did you come?
11: Take away the storm. What are they doing?
10: Download nu de gratis app en start met kijken.
13: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen: wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen: wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb jezelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op magazine en bestel.

0: jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled, goed ontmoeten.
2: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
7: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
8: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

uur per dag het geluid van hoop. Dit is God Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt en zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: sekswerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Counting down!
4: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
3: Top 33!
4: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
5: God Radio staat aan.

0: Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
7: Apparently the best writing comes straight from the heart.
8: So what's in your heart?
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
10: What did you mean about going to Lazarus?
11: I said what I said.
9: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
12: Lord, why did you come?
13: Take away the storm. What is he doing?
9: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw, maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Counting down.
4: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
3: Top 33.
4: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
4: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
8: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
9: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst. En ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukkingen regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18, vers 21... dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken, over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Tisseltof. Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
2: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
3: Dit is God Radio.

0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken, en zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
10: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
11: What did you mean about going to Lazarus?
12: I said what I said.
10: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
13: Lord, why didn't you come?
12: Take away the storm. What is he doing?
10: Download nu de gratis app en start met kijken.
14: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: Amen.
1: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
2: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
2: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
6: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systeem.

0: maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat standhoudt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
1: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

0: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: De komende dagen zullen we elke dag een tekst uit Psalm 23 lezen. Het is de meest geliefde psalm ter wereld. En ja, het is ook mijn lievelingspsalm. Vandaag beginnen we met het openingsvers waar David zegt: de Heer is mijn herder. David begint Psalm 23 met een uitroep van vertrouwen en vreugde. De Heer is mijn herder. David zegt niet in het algemeen dat God de herder is van Israël. Nee, hij zegt: de Heer is mijn herder. Al zou hij voor niemand anders een herder zijn, dan is hij toch een herder voor mij. Mijn herder zorgt voor mij. Hij waakt over mij en hij leidt mij. David heeft jarenlang de kuddes van zijn schapen geleid. Voor hem was de relatie tussen de herder en zijn schapen er een van diepe genegenheid. Als herder leefde je met je schapen. Ze waren als familie voor je. De herder noemt de schapen bij naam. En de schapen herkennen zijn stem. Als schaapherder wist David hoe afhankelijk een schaap is van zijn herder. Hij wist uit ervaring dat God in alles wat hij nodig had zou voorzien. En hij was er zeker van dat God altijd bij hem is. Want de Heer is mijn herder. David wist dat het lot van een schaap bepaald wordt door de eigenaar. Een goede herder waakt over zijn schapen. Geen werk is hem te veel. Vroeg in de morgen inspecteert hij de schapen om te zien of het goed met ze gaat. Hij wil weten of ze geen gebrek lijden. En hij doet zijn best om hen de allerbeste weidegronden en het helderste water te geven. Een goede herder zal zijn schapen beschermen tegen weer en wind, tegen roofdieren en dieven. 'S Nachts slaapt hij met één oog en twee oren open. Bij elke dreiging van gevaar springt hij op om zijn kudde te beschermen. Ja, David zegt dat God zo'n herder is. Zo wil God jouw herder zijn.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via Mazzel tov.

0: of reizen.nl.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB+ en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
5: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
2: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden via god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
8: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
9: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
8: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
10: Lord, why did you come?
9: Take away the storm. What is he doing?
8: Download nu de gratis app en start met kijken.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is, achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorgen hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.
2: MC Nice.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl. Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
3: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
4: God Radio. Baken van licht.

0: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoet.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
6: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
7: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op